0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman, dat de aanklager betaald voetbal heeft gepresenteerd. Middenvelder kreeg een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. En dit natuurlijk naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En PSV laat de zaak daarom behandelen door de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd, nadat hij AZ-speler Max Meerdink met zijn voet op het hoofd raakte tijdens een duel om de bal. Scheidsrechter gaf eerst geen rode kaart, veranderde zijn beslissing na het ingrijpen van de VAR. Nou, volgens PSV is er geen sprake van ernstig gemeend spel en past de voorgestelde straf daarom helemaal niet bij de overtreding. Veerman zei na afloop dat hij de bal probeerde te spelen en dat het contact met Meerdink helemaal niet de bedoeling was. Hij noemde het de eerste rode kaart uit zijn carrière en sprak van een ongelukkige situatie. De tuchtcommissie gaat zich nu over deze zaak buigen, doet binnenkort uitspraak. Als de voorgestelde straf overeind blijft, dan mist Veerman in ieder geval de eerste competitiewedstrijd van PSV. En ook een eventueel beroep zal daar weinig aan veranderen, omdat de schorsing direct ingaat. Uitspraak bepaalt daarmee of de middenvelder direct aan het begin van het Eredivisie-seizoen inzetbaar is, of voorlopig dus vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn excuses aangeboden voor de onrust rond zijn plan met de commerciële rechten van het WK voetbal. Na een spoedoverleg met het FIFA-bestuur houdt hij voorlopig de steun van de organisatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het omstreden plan hield in dat een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, belangen rond commerciële activiteiten van grote FIFA-toernooien zou gaan beheren. Het voorstel zorgde voor heel veel kritiek binnen de voetbalwereld, onder meer de UEFA uit bezwaren tegen de plannen. En Infantino zegt dat hij heeft geluisterd naar de reacties en erkent dat het voorstel voor verdeeldheid heeft gezorgd. Volgens de voorzitter van de FIFA was het doel om de ontwikkeling van het voetbal verder te ondersteunen. Maar het plan gaat dus niet door. Tijdens het spoedoverleg lijkt Infantino opnieuw steun van het FIFA-bestuur te hebben gekregen. Voorzitter blijft daarmee aan als leider van de Wereldvoetbalbond. Wel blijft er kritiek op de manier waarop het plan tot stand kwam en op de communicatie daarover. Infantino zegt dat hij de komende periode de betrokken partijen weer wat bij elkaar wil brengen. En de FIFA richt zich volgens hem op de verdere groei van het voetbal en ondersteuning van landen waar extra hulp nodig is.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het bussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams verwacht niet dat de geplande update voor de Grand Prix van Baku de problemen van de huidige Formule 1-auto direct oplost. Coureur Alexander Albon zegt dat het team vooral werkt aan een sterkere basis voor 2027. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een lastig seizoen voor Williams. Na 11 races staat het op een 9e plaats in het kampioenschap van de constructeurs. Het team heeft sinds de Grand Prix van Monaco geen punt meer gescoord. Auto kampt met onder meer overgewicht en is gevoelig voor wisselende omstandigheden en de prestaties blijven daardoor achter. Voor Baku staat een groot pakket met nieuwe onderdelen gepland. De teambaas James Vos deelde al mee dat het om een bijna volledig nieuwe auto gaat. Albon verwacht echter niet dat die update alle zwakke punten meteen gaat wegnemen. Volgens hem is het pakket al lange tijd geleden ontwikkeld en ligt de grootste aandacht inmiddels bij de auto voor volgend seizoen. Albon zegt dat Williams de oorzaken van de problemen kent en dat er in de fabriek hard wordt gewerkt aan de oplossingen hiervoor. Hij heeft er vertrouwen in dat het team de juiste richting heeft gekozen, maar noemt het tegelijkertijd wel frustrerend dat hij door de eigenschappen van de auto niet alles uit zichzelf kan halen. Volgens de Thaise coureur moet Williams vooral voorkomen dat dezelfde tekortkomingen terugkomen in de auto voor volgend seizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marc-André ter Stegen zegt dat de gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff hem hebben overtuigd om voor Ajax te kiezen. Volgens de Duitse doelman straalde Cruijff veel enthousiasme uit over de plannen van de club en dat gaf hem het gevoel dat Ajax voor hem de juiste stap was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ter Stegen vertelt dat het eerste contact met Jordi Cruijff al ontstond tijdens een toevallige ontmoeting in een koffiezaak in Barcelona. Toen Cruijff later bij Ajax aan de slag ging, werd het contact intensiever. Doelman zegt dat hij vanaf het eerste gesprek de warmte en de ambitie van het project voelde en merkte hoe graag Cruijff de club weer naar de top wil brengen. Naast Cruijff sprak Ter Stegen ook met de trainer Michel en met Daley Blind. En Blind vertelde volgens Ter Stegen hoe gelukkig hij is bij Ajax en hoe sterk de band met die club nog altijd is. En dat gaf Ter Stegen extra vertrouwen in zijn keuze. Ook had hij contact met Frenkie de Jong. Die volgt Ajax nog altijd op de voet en baalt er volgens Ter Stegen stevig van dat de club de afgelopen jaren minder succesvol was. Nou, Ter Stegen zegt dat hij nu zelf wil bijdragen aan een nieuw succesvol hoofdstuk. En volgens hem ligt het aan de spelers om het vertrouwen van de clubleiding om te zetten in prestaties op het veld.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe erop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio. Spin the relic, cut it up.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft de ontwikkeling van de Formule 1-auto's zorgvuldig afstemmen op de strijd met de concurrentie. Het team zegt dat de timing van nieuwe onderdelen steeds opnieuw wordt bekeken, omdat de Ferrari en Red Bull dichterbij zijn gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de technisch directeur Simone Resta kiest Mercedes bewust niet voor één groot pakket met nieuwe onderdelen. In plaats daarvan brengt het team stap voor stap verbeteringen, afhankelijk van wat op dat moment het meeste voordeel oplevert. Daarbij wordt telkens gekeken hoe de concurrentie zich ontwikkelt en welke circuits er nog op de kalender staan. Mercedes zegt tevreden te zijn over de basis van de auto, die volgens het team op veel verschillende soorten circuits uitstekend presteert. Tegelijkertijd benadrukt het team dat er geen ruimte is om achterover te leunen. Ferrari heeft de afgelopen race serieus vooruitgang geboekt en ook Red Bull blijft volgens Mercedes een serieuze uitdager. Het team uit Brackley richt zich daarom niet alleen op extra snelheid, maar ook op een betrouwbare auto en een goede voorbereiding voor ieder raceweekend. Volgens Mercedes zit daar een belangrijk deel van de prestaties in. Met die aanpak wil het team ook de voorsprong vasthouden in een seizoen waarin de verschillen tussen de topteams steeds kleiner lijken te worden. Wanneer nieuwe onderdelen precies worden ingezet, dat hangt volgens Mercedes af van de ontwikkeling van de concurrentie en de kansen die ieder raceweekend biedt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Alistair Overeem wil graag opnieuw tegenover Rico Verhoeven staan in de ring. Voormalig kickbokser en MMA-vechter zegt dat een gevecht met de Nederlandse zwaargewichtkampioen nog altijd hoog op zijn lijst staat. Verhoeven zelf lijkt daar wat minder voor open te staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overeem en Verhoeven stonden al eerder tegenover elkaar in het kickboksen. Dat gevecht vond plaats in 2021 bij Glory. Nadat Overeem terugkeerde naar de kickbokswereld na een periode in de MMA. Overeem geeft aan dat hij veel respect heeft voor Verhoeven en dat hij de uitdaging nog steeds ziet zitten. Hij vindt een nieuw gevecht interessant, maar zegt ook dat de wens op dit moment vooral vanuit zijn kant komt. Verhoeven heeft laten weten dat hij andere plannen heeft en niet dezelfde interesse toont in een nieuw duel. En daarmee lijkt een vervolg op de eerdere ontmoeting voorlopig niet dichtbij. Overeem blijft ondertussen actief in de vechtsport en kijkt naar nieuwe mogelijkheden. De vraag blijft of er een tweede gevecht tegen Verhoeven komt. Het zal uiteindelijk afhangen van beide vechters en de keuzes die zij gaan maken tijdens hun carrière.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Check it.
1: Sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Seizoenkaarten voor Eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft de kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk Proper heeft uitleg gegeven over zijn vertrek bij NEC. De middenvelder verliet de club uit Nijmegen na een lange periode en koos dus voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Proper speelt sinds de jeugd bij NEC, groeide uit tot een vaste waarde in de selectie. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in 2019 en kwam uiteindelijk tot een groot aantal wedstrijden voor de club. Volgens Proper was het geen makkelijke beslissing om Nijmegen achter zich te laten. Hij vertelt dat de NEC veel voor hem heeft betekend en dat hij de club dankbaar is voor de kansen die hij er gekregen heeft. Middenvelder wilde verzekerd zijn van voldoende speelminuten en heeft daarom heel bewust gekozen voor Heerenveen. Hij is blij dat de NEC een transfersom aan hem heeft overgehouden. Volgens hem is dat een waardevolle manier om de club iets terug te geven voor alle jaren in de jeugdopleiding. En daarmee is de cirkel voor hem helemaal rond. Middenvelder zegt veel te hebben geleerd van de ervaringen in Nijmegen. Ook benadrukt hij dat de band met de supporters en de mensen binnen de club belangrijk voor hem zijn geweest. Zijn overstap naar Heerenveen betekent het einde van een lange periode in Nijmegen, waarin hij uitgroeide van jeugdspeler tot speler van het eerste elftal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Evelien Fijn krijgt een kans in het wielrennen bij de ploeg van Volker Wessels. Ze sluit zich aan als trainee en maakte de overstap naar de wielerploeg voor de rest van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fijn combineert het schaatsen eigenlijk al langer met fietsen, maar dan als onderdeel van haar training. De sporter ontdekte de afgelopen periode dat ze zich eigenlijk ook verder wil ontwikkelen op de racefiets. Ze reed al verschillende wedstrijden, boekte als amateur een overwinning ook in een wielerkoers in Frankrijk. En ze zegt, ja, ik heb heel veel zin in deze nieuwe stap. Ze wil naar eigen zeggen leren van de rensters en de begeleiding binnen de ploeg en zich op die manier verder ontwikkelen als wielrenster. En tegelijkertijd blijft Fijn actief in het schaatsen op topniveau. De overstap van het ijs naar de weg is natuurlijk geen hele nieuwe. Ook andere schaatsers combineren hun sport met wielrennen, omdat de duurinspanning heel goed aansluit bij de voorbereiding op een nieuw seizoen schaatsen. Voor Fijn wordt het nu de kans om ervaring op te doen in een professionele wieleromgeving. Bij Volker Wessels krijgt ze de mogelijkheid om mee te draaien met de ploeg en te ontdekken hoe ver ze kan komen in het wielrennen. Haar belangrijkste sport blijft echter voorlopig wel het schaatsen, maar de komende periode krijgt dus ook haar ontwikkeling op de fiets extra aandacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Ouddorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. Brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens een lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop wordt gereageerd, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of over een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. Seizoenskaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenskaart, bijna €350. ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar betaal je bijna de helft minder. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour Update.
5: Kim de Koert heeft de zesde etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De kampioene van Mauritius was na 153,4 kilometer de snelste uit een kopgroep van acht, met onder meer Puk Pietersen en Rianne Marcus.

0: Marcus probeerde twee keer, maar kwam niet weg. In de sprint maakte Lecourt het af. Het geel is voor Marlon Reusser. Lorena Wiebes rijdt vandaag in het groen en Puk Pietersen draagt de bolletjestrui. Morgen is de 7e etappe van de Tour de Van. Een bergrit. De finish is op de Mont Ventoux. De start is om 1:15 en de finish wordt rond 4:15 verwacht.
1: Grand Prix Radio. Ronald van der Geer.
2: Ajax en FC Twente winnen allebei, maar Ajax is niet tevreden. Grand Prix.

0: Goedemorgen, Grand Prix Radio op de vrijdagochtend. Ja, je hoort het goed, de vrijdagochtend. We hebben hem gehaald, allebei. Dus shake hands, dit is de dag waar we de hele week naar hebben uitgekeken. Omdat er aan het einde van de rit iets moois wacht. Het kan zomaar een vrijmibo zijn. En in elk geval ligt het weekend voor de deur. Laatste werkdag dus, voor het weekend voor de meesten. En een lekkere dag qua weer, want de zon laat zich zien. Moet wel de tijd delen met stapelwolken, maar het is droog, aangenaam warm. 22 aan zee, 24 tot 28 landinwaarts. En ook in het weekend ziet het er ontzettend goed uit. Veel zon, temperaturen gaan weer omhoog. In het binnenland zelfs 30 graden. En let wel even op, hè, want ik heb het nog niet gehad over mensen die vandaag hun laatste werkdag hebben en op vakantie gaan. En morgen in de heilige koe richting het zuiden gaan. Ik denk, ja, ik was toch een beetje bezorgd over jullie. Dus ik heb eventjes gebeld met Erik Evengroen van de ANWB. En ja, vorige week was het natuurlijk een zwarte zaterdag. En die was echt verschrikkelijk zwart. Wordt die komend weekend weer zo zwart? Was mijn vraag aan deze verkeersinformatiedeskundige van de ANWB.
1: Hey Donald, goedemorgen. Hi. Waarschijnlijk niet, maar eigenlijk zijn alle weekenden in deze vakantieperiode en zeker in de laatste van juli en begin augustus wel heel erg druk. Want je hebt natuurlijk ook nog te maken met terugkerend vakantieverkeer inmiddels.
0: Ja, wat zijn de knelpunten die jullie verwachten, zeg maar, voor het komend weekend?
1: Nou ja, in Frankrijk zijn dat eigenlijk de bekende routes. Dat is de Route Soleil, hè. Dat is de A7, die wordt vooral, althans daar zie je de eerste grote vertragingen vaak ontstaan. Dat is rond Lyon en Orange. Dat is daar ben je al een behoorlijk stukje op pad hoor. Maar daar staan de langste files om een idee te geven. We hadden afgelopen zaterdag daar bijna 3,5 uur vertraging op dat korte stukje. En dan als je een stukje verder rijdt kom je op de A9. Dat is dan richting Perpignan, richting de Pyreneeën en ook richting Spanje. Daar hadden we afgelopen zaterdag iets van 2 uur vertraging. En daar zal het dit weekend ook weer erg druk worden. En datzelfde geldt voor de wegen in Duitsland naar het zuiden. En dan zijn dat de bekende wegen zoals de A5 richting Karlsruhe, Frankfurt, München. München, Oostenrijk, de A8. En ze zijn ook nog in Duitsland nog eens veel aan de weg aan het werk. Dus ook daar hebben we te maken. En dat zul je zaterdag ook weer zien met lange files.
0: Ja, dan denk ik als ik jou nu zou vragen, joh, wat geef je als advies? Vooral niet op zaterdag gaan reizen. Maar ja, dat is toch vaak aan dovermans oren gericht, zo blijkt. Hè?
1: Het is ook wel een beetje een keuze als je dan per se op zo'n zaterdag gaat vertrekken. En wil je dat dan toch doen, dan zeggen wij altijd van, joh, vertrek dan niet juist heel erg vroeg, want dan kom je juist in de ochtend halverwege Frankrijk uit, of in het tweede gedeelte. En dan hebben we het drukste moment. We zien in de middag vaak de file zal minder worden, vanaf een uur of 2, of de avond vanaf een uur of 12 zelfs al. Dus als je hier zeg maar vanaf een uur of 10, 11 vertrekt, dan rij je als het ware achter de files aan. Als je dan toch zaterdags wil vertrekken, maar het beste is, als je nu de tijd hebt en je bent uitgerust, pak dan de zondag. Nou ja, de zaterdagochtend vroeg vertrekken is eigenlijk het meest verstandige wat je kan doen, want het is elk weekend gewoon hartstikke druk.
0: Slaap morgen uit en vertrek dus wat later. Erik Evengroen weet echt waar hij het over heeft. Dus luisteren. Ja, en anders luister je gewoon naar ons. Daar hoor je zometeen ook nog eens Ajax en FC Twente. 2 keer winst en veel goals. We rijden lekker een stukje met je mee. Ook in deze ochtendspits Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, dit is jouw sportradio. Goedemorgen, zit je lekker in de tuin of op het balkon aan de koffie? Voordeel van de zomer, hè? En zomers is het, niet alleen vanwege het weer, maar ook vanwege de gespreksonderwerpen. Want als wij het over de Tour de France Femme hebben, dan weet je dat er een zomerspektakel bezig is. Kimberly Lecour was de beste in de zesde etappe. Renster uit Mauritius was de beste in een korte sprint na een heuvelachtige etappe over 153,4 kilometer. Er was ook een nummer 2, C3. Kerbol, en zij komt uit Frankrijk. En de Nederlandse bolletjestrui-draagster Puk Pietersen wilde wel, maar kon net niet en werd uiteindelijk derde. En de klassementsvrouwen, ja, die deden het rustig aan. Ze moeten tenslotte vandaag de Mont Ventoux op, dus even een rustdagje. Een sterke groep aanvallers streed een halve minuut voor die groep met die gele trui om de ritzegen. Blijft dus 12 seconden, het verschil tussen Vollering en de gele trui-draagster Reuza. Ja, en Puk Pietersen, die verwijt zichzelf niks na de zesde etappe van de Tour de France Femme. Want ze werd derde en ze had er alles aan gedaan.
1: Ik had gehoopt dat Kim wat vermoeider zou zijn na haar aanval in de laatste paar kilometer. Maar ja, ze heeft maar weer bewezen hoe sterke sprinter ze is. En ik denk dat ik mezelf vandaag niet veel kan verwijten.
0: Dat zei Puk Pietersen bij de NOS. Vandaag maakt de wielerwereld zich op voor een historische dag in de Tour de France Femme. Het peloton trekt naar de Mont Ventoux. Startschot is om 10:50. Loodzware rit, 147 kilometer. Ja, uiteindelijk een grote klim, dus stijgingspercentage 9%. En de aankomst bovenop de Reus van de Provence wordt verwacht rond de klok van 17:30. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman, dat de aanklager betaald voetbal heeft gepresenteerd. Middenvelder kreeg een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. En dit natuurlijk naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En PSV laat de zaak daarom behandelen door de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd, nadat hij AZ-speler Max Meerdink met zijn voet op het hoofd raakte tijdens een duel om de bal. Scheidsrechter gaf eerst geen rode kaart, veranderde zijn beslissing na het ingrijpen van de VAR. Nou, volgens PSV is er geen sprake van ernstig gemeend spel en past de voorgestelde straf daarom helemaal niet bij de overtreding. Veerman zei na afloop dat hij de bal probeerde te spelen en dat het contact met Meerdink helemaal niet de bedoeling was. Hij noemde het de eerste rode kaart uit zijn carrière en sprak van een ongelukkige situatie. De tuchtcommissie gaat zich nu over deze zaak buigen, doet binnenkort uitspraak. Als de voorgestelde straf overeind blijft, dan mist Veerman in ieder geval de eerste competitiewedstrijd van PSV. En ook een eventueel beroep zal daar weinig aan veranderen, omdat de schorsing direct ingaat. Uitspraak bepaalt daarmee of de middenvelder direct aan het begin van het Eredivisie-seizoen inzetbaar is, of voorlopig dus vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: goedemorgen. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pak er even een bakje bij. Dan gaan we het hebben over voetbal. Vanavond gaat de Eredivisie natuurlijk van start. Maar Ajax en FC Twente hadden gisteren een serieuze klus in de Conference League. Moeten allebei nog proberen om via de derde voorronde de play-offs te bereiken. Ajax staat er wel met één been in. In die play-offs werd thuis met 3-1 gewonnen van Shelburne, Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg maakten de goals. Ter Stegen, Brandt, Henrik en Marcos Leonardo zaten bij de aftrap op de bank. God speelde dus gewoon, hè, ondanks alle perikelen rond Paris Saint-Germain. Hij miste zelfs nog een penalty. En Brandt heeft nu inmiddels zijn officiële debuut gemaakt als invaller. De Ieren maakten in de slotfase ineens nog een goal. Ja, dat maakt de return in Dublin volgende week nog enigszins spannend. En er was dus ook geen tevredenheid bij Davy Klaassen, die overigens tegen de Ieren jubileerde. Waarom? Hij speelde zijn 400ste wedstrijd voor Ajax.
1: Nou, nee, ik denk dat het wel beter moet. Ik denk, dit is natuurlijk niet echt een referentie qua tegenstander eigenlijk. Wij moeten eigenlijk ongeacht de tegenstander iets beters op de mat leggen. En natuurlijk, een 3-1 in zo'n wedstrijd is een prima uitgangspositie, maar je wil natuurlijk meer. Ja, op een gegeven moment wordt het gewoon minder en verlies je lijkt wel even een beetje de focus of iets. En dat moet gewoon beter, want vandaag kom je er nog soort van mee weg. Maar in de competitie of straks tegen betere teams, dan ga je er gewoon aan.
0: De lat ligt hoog. Geen tevredenheid in Amsterdam. Ondanks dus een overwinning. En ook FC Twente lijkt zich te kunnen gaan opmaken voor die play-offs van de Conference League. 6-0 werd het in het eigen huis in Enschede, in de Grolsvesten. FC Dutch 1904 werd met 6-0 verslagen. Binnen 11 minuten stond het al 2-0. En 6 verschillende doelpunten te maken. Rots, Piaccia, Weidman, Brunsen, Rookie en Prupper. Allemaal trefzeker voor het elftal van John van der Brom. Die na afloop zei, ik ben een blije trainer, ik ben een trotse trainer en misschien was hij ook wel een nieuwsgierige trainer, want hij had zijn elftal op 4 plaatsen gewijzigd ten opzichte van het verloren duel van vorige week met Ferencváros.
2: Natuurlijk ben je altijd niet nieuwsgierig als coach, maar zeker wel benieuwd naar je team, omdat we hadden natuurlijk wat wijzigingen doorgevoerd. Binnen, niet binnen de speelwijze, maar binnen de namen, om het zo even uit te drukken. En als het dan alle 4 de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld met veel dynamiek, met veel frisheid, met veel fitheid. Mooie goals hebben gemaakt. De nul gehouden. 6 doelpunten. Mooi dat je door kan gaan wisselen. Ook richting aanstaande zondag. Waarin we natuurlijk weer de start van de competitie hebben. Dus het kan niet op. En ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan. En natuurlijk, ik snap heus wel dat we volgende week nog uit moeten spelen. Maar we gaan daar ook uiteraard met een goed gevoel naartoe. En compliment aan het team. Goed luisteren als ik zeg het team. Want ik heb voor de wedstrijd ook al gezegd, we moeten af van een elftal wat belangrijk, bepalend is. We moeten naar een winnend team. En dat doe je met z'n allen. En dat heb je vandaag gezien, dat je dat met meer dan 11 doet. En dat is het idee wat ik heb, voor ogen heb. Of niet alleen ik, dat wij voor ogen hebben. En daar hebben die jongens heel goed invulling aan gegeven.
0: John van der Brom, door de grote uitslag kan zijn FC Twente met een gerust hart afreizen naar Slowakije. Volgende week donderdag om 7:00 wordt daar de return gespeeld. Dit is Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal, jou, voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: Dit is Grand Prix Radio.
11: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
12: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij een brand in een flat in Rotterdam is een man om het leven gekomen. Hij lag zwaar gewond in zijn woning, maar hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De brand die gistermiddag uitbrak in de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. Er raakte nog een brandweerman zwaar gewond. Hij werd aangereden door een bluswagen. Bijna alle voetbalclubs in de Eredivisie hebben hun seizoenskaarten duurder gemaakt. Alleen bij Feyenoord zijn ze juist goedkoper geworden. En de duurste is PSV, bijna €350.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Ronald van der Geer.
14: In 2012 ging het om vliegen, landen en hij

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. We hebben het de hele week gedaan op de vroege ochtend hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Teruggaan naar een historisch moment op de dag van vandaag, maar dan in een ander jaar. En vandaag gaan we terug naar 7 augustus 2012. Olympische Spelen van Londen. En misschien wel een van de mooiste minuten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Epke Zonderland staat namelijk in de finale van de rekstok. En 4 jaar eerder, tijdens de Spelen van Peking, ging het mis. Maar in Londen heeft hij een oefening meegenomen die bijna niemand aandurft. En dan gebeurt het. Zonderland vliegt over de rekstok. Doet 3 spectaculaire vluchtelementen direct achter elkaar. De Cassina, de Kovac en de Coleman. Combinatie die op dat niveau nog nooit eerder was vertoond. En thuis zit heel Nederland met ingehouden adem te kijken. Waar was jij toen Epke vloog? En ook de commentator van de NOS destijds, Hans van Zetten, voelt dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Vlak voordat Epke begint, zegt hij bijna profetisch dat de komende minuut het leven van Epke Zonderland gaat veranderen. Ach, zullen we nog 1 keer doen? Kippenvel op vrijdagochtend, kan geen kwaad, toch?
1: De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. Wij zitten op het puntje van onze stoel. En hij gaat aan de rekstok. In gemengde greep, zoals we dat van hem gewend zijn. Gaat omhoog. Ja. Doet het endo strijden met een hele draai naar ellegreep. Prima. Dan de halve draai. Nu komt het. Nu komt het. De 3 combinaties. Daar is de... Ja, de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geflikt. 3 vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Dan de anderhalve draai naar ellegreep. Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet gedaan. Dit is belangrijk. Nu wat nu komt. De salto. De Gaylord 2. Kan hij doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. Hij heeft wat iets vertraagd, maar hij gaat door. En hij doet zijn hele oefening, hoor. Hij gaat voor 7-9. Dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De flying Dutchman. En hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturfd. Hij staat en hij is iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal uit het dak. Het is ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien.
0: En hij staat en hij staat. Het is werkelijk geweldig. Epke Zonderland vloog en stond en is Olympisch kampioen. Het is bovendien het eerste Olympisch goud ooit op een individueel turnonderdeel. Een oefening van nauwelijks een minuut. Maar eentje die we 14 jaar later nog steeds herkennen. Alleen al omdat we de stem horen van Hans van Zetten. En dit was hem voor vandaag over de datum. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn excuses aangeboden voor de onrust rond zijn plan met de commerciële rechten van het WK voetbal. Na een spoedoverleg met het FIFA-bestuur houdt hij voorlopig de steun van de organisatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het omstreden plan hield in dat een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, belangen rond commerciële activiteiten van grote FIFA-toernooien zou gaan beheren. Het voorstel zorgde voor heel veel kritiek binnen de voetbalwereld, onder meer de UEFA uit bezwaren tegen de plannen. En Infantino zegt dat hij heeft geluisterd naar de reacties en erkent dat het voorstel voor verdeeldheid heeft gezorgd. Volgens de voorzitter van de FIFA was het doel om de ontwikkeling van het voetbal verder te ondersteunen. Maar het plan gaat dus niet door. Tijdens het spoedoverleg lijkt Infantino opnieuw steun van het FIFA-bestuur te hebben gekregen. Voorzitter blijft daarmee aan als leider van de Wereldvoetbalbond. Wel blijft er kritiek op de manier waarop het plan tot stand kwam en op de communicatie daarover. Infantino zegt dat hij de komende periode de betrokken partijen weer wat bij elkaar wil brengen. En de FIFA richt zich volgens hem op de verdere groei van het voetbal en ondersteuning van landen waar extra hulp nodig is.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Free Radio, jouw sportradio. De tijd vliegt, kijk maar naar de klok. Had je verwacht dat we alweer aan het einde zouden zitten van een uur radio hier bij jouw favoriete sportzender? Nee, toch? En toch gaat het razendsnel. En ik ben nog niet eens compleet, want ik moet je nog wijzen op iets bijzonders. Je weet het, twee keer in de week komt er een aflevering online van F1 aan tafel. De podcast van Grand Prix Radio op maandag en vrijdag. En het is al gebeurd. Vanochtend om 6:00 is die al online gekomen, dus je kunt er al naartoe. Opgenomen in de Harbour Club Vinkeveen. Onze podcast met aan tafel Bijtske Visser, coureur NASCAR Euro Series. Rob van Zomeren zit aan tafel morgen en overmorgen weer op de radio hier. En de voormalige teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Twan van Peperstraten hanteert de presentatiemicrofoon. En ook bij hem maak je weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid en meer. Ik hoor je vragen, waar kan ik die vinden dan? Nou, die kun je vinden op GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app of de videocast via de Kijk-app. Even doen. Ja, leuk. F1 Sport aan tafel. Straks hier aan je eigen tafel, aan je koffietafel. Bij ons praten we over de nieuwe regels die er zijn. Als de Eredivisie vanavond van start gaat, zijn er een paar dingetjes toegevoegd. En we beschouwen voor op Feyenoord in het kader van hoe staat de top 3 ervoor. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alone.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series, zoals Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. De man werd zwaar gewond in zijn woning gevonden, maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord vlak voor de brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman raakte ernstig gewond, maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. Seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club is PSV met €350. Bij Telstar zijn de seizoenskaarten verdubbeld in prijs. Ze spelen pas een jaar in de eredivisie en zeggen dat ze eerst veel te goedkoop waren. En ze hebben hun stadion opgeknapt. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak matig en komt uit het noordwesten.

0: Grand Prix Radio.
1: Tour Update. Kim LeCourt heeft de 6e etappe van de Tour de Femme gewonnen. In Tournon-sur-Rhône was de kampioene van Mauritius de snelste uit een kopgroep van 8. Puk Pietersen werd 3e en Rianne Marcus werd 8e na 2 aanvallen. Marlen Reusser behield de gele trui. De groene trui wordt gedragen door Lorena Wiebes en de bolletjestrui door Puk Pietersen. De 7e etappe van de Tour de Femme is vandaag een bergrit naar de Mont Ventoux. De start is om 15:15, de finish wordt rond 16:45 verwacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 1 file in Nederland, dat is de A22 Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk, 1 kilometer met 15 minuten oponthoud.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Grand Prix Radio.
12: Ronald van der Geer.
13: Goedemorgen. Meer verantwoording dit seizoen voor de VAR in de Eredivisie.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, van harte welkom op vrijdagochtend. We gaan richting het weekend. Het weekend waarin de Eredivisie dan eindelijk van start gaat. En we hebben eerder deze week natuurlijk gesproken over Ajax en PSV. En dan moeten we het natuurlijk ook even over Feyenoord hebben. En dat doen we dan op deze vrijdag met Mikos Schauka van het AD. Mikos, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Is er in al die maanden heel veel veranderd in Rotterdam?
1: Nou, wel qua sfeer. Wel qua sfeer. Er verandert natuurlijk altijd wat, maar dat was misschien onder Van Persie ook wel gebeurd. Maar de sfeer is heel anders. Van Persie, daar hing natuurlijk toch een soort van deken overheen van dat het allemaal niet ging lukken. Hij was er wat chagrijnig onder geworden afgelopen seizoen. Hij bleef weliswaar op die tweede plek. Dat was dan mooi, maar ik had toch wel het idee dat iedereen tegen die zomer opzag. Ook intern en hoe dat dan in het komend seizoen zou moeten gaan. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk opgelost door hem weg te sturen. En nu zie je wel dat ja, alles wat nu gebeurt, dat wordt bejubeld en bewierookt. En soms is dat terecht, omdat Feyenoord speelt fris. En alle oefenwedstrijden gewonnen. Dus ja, er hangt ook wel wat verwachting in de lucht voor komende zondag Sparta-Feyenoord.
0: Als we even de in- en uitgang bekijken, is die balans goed?
1: Wat zij vooral hebben gedaan is een Belgische 6 gehaald, hè, Van Houten. Een Ferry, een spits. En ze hebben Marmol gehaald, een Spaanse linksbenige verdediger die nu eigenlijk noodgedwongen linksback speelt. Want daar zit nog wel een probleempje bij Feyenoord. Omdat Gijs Smal geblesseerd is en Jordan Bos geblesseerd is geraakt op het WK. En die drie spelers geven eigenlijk een beetje nieuw elan aan Feyenoord. En ja, maken ze ook een beetje plaats, hè, met spelers die ze niet meer wilden hebben. Stengs is vertrokken. Was natuurlijk al op huurbasis vertrokken. Zerouki was al op huurbasis, want die is ook niet meer teruggekeerd. Ja, zo proberen ze toch een beetje frisse wind in die ploeg te krijgen. En dat hele frisse zit hem eigenlijk nog vooral niet eens zozeer in die drie aankopen, maar in Zegiel, die is teruggekeerd van FC Utrecht. Huurbasis, eerder bij Sparta.
0: Ja.
1: En de jongen van Persie, hè, want dat is natuurlijk wel een apart verhaal. De oude van Persie was niet meer nodig bij Feyenoord. Maar de jongen van Persie is op weg om een publiekslieveling te worden.
0: Leg die twee eens uit dan. Wat maakt Zegiel zo belangrijk?
1: Nou ja, die dat is in ieder geval een speler met scorend vermogen. Daar hadden ze er niet zoveel van op het middenveld. Valente proberen ze in die rol te krijgen. Maar dat is eigenlijk van nature geen scorende speler. Het zou altijd kunnen als je hem wat meer naar voren laat spelen. Dat er misschien wel uitkomt, maar dat zat er niet zo in. Maar Zegiel heeft, voor Utrecht heeft hij duidelijk stappen gemaakt. Maar het grappige daarvan is, of het moeilijke daarvan is, ja, die wilde wel terug naar Feyenoord. Was geen fan van Persie. Hoewel nu geloof ik alle partijen doen alsof dat allemaal wel meeviel. Maar die wilde terug naar Feyenoord. In een behoorlijke rol. Dus niet zeg maar met de mededeling. Ja, je krijgt een kans. Want hij vond dat hij dat niveau natuurlijk wel een beetje was ontstegen. Ja. En ja, bij die eerste oefenwedstrijden zat hij op de bank. En ondertussen bood Lille al rond de 10 miljoen. En dat is natuurlijk niet niks. En daar wilde hij heel graag heen. Dat is een Marokkaanse middenvelder die op het WK goed had gespeeld. Die zou verkocht gaan worden. Hij zou daar de vervanger van worden. En ze hadden echt duidelijke plannen. En bij Feyenoord kreeg hij volgens mij het gevoel van, ja, nu kom ik toch op het middenveld terug. En dan krijg ik straks misschien 2-3 invalbeurten. En dan hang ik er straks een beetje bij. Maar, en hij is in het veld gekomen. Dus hij brengt veel in loopvermogen. Hij is direct. Hij kan goed naar voren spelen. Dat klinkt altijd logisch. Maar dat is het niet zo in het voetbal. Je moet altijd spelers hebben die dat durven te doen. Hij durft risico's te nemen, maar kan goals maken, hoewel hij dat nu nog niet heeft gedaan. Ja, en hij brengt iets fris, iets nieuws. Dus ik geloof toch wel dat supporters zich ook daar een beetje aan vasthouden. En hij brengt iets frivols en daar kan Feyenoord natuurlijk wel wat van.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams verwacht niet dat de geplande update voor de Grand Prix van Baku de problemen van de huidige Formule 1-auto direct oplost. Coureur Alexander Albon zegt dat het team vooral werkt aan een sterkere basis voor 2027. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een lastig seizoen voor Williams. Na 11 races staat het op een 9e plaats in het kampioenschap van de constructeurs. Het team heeft sinds de Grand Prix van Monaco geen punt meer gescoord. Auto kampt met onder meer overgewicht en is gevoelig voor wisselende omstandigheden en de prestaties blijven daardoor achter. Voor Baku staat een groot pakket met nieuwe onderdelen gepland. De teambaas James Vos deelde al mee dat het om een bijna volledig nieuwe auto gaat. Albon verwacht echter niet dat die update alle zwakke punten meteen gaat wegnemen. Volgens hem is het pakket al lange tijd geleden ontwikkeld en ligt de grootste aandacht inmiddels bij de auto voor volgend seizoen. Albon zegt dat Williams de oorzaken van de problemen kent en dat er in de fabriek hard wordt gewerkt aan de oplossingen hiervoor. Hij heeft er vertrouwen in dat het team de juiste richting heeft gekozen, maar noemt het tegelijkertijd wel frustrerend dat hij door de eigenschappen van de auto niet alles uit zichzelf kan halen. Volgens de Thaise coureur moet Williams vooral voorkomen dat dezelfde tekortkomingen terugkomen in de auto voor volgend seizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Yeah.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We staan aan de vooravond van de Eredivisie. Het woord is al een paar keer gevallen. Niet alleen de Eredivisie natuurlijk, maar ook de KKD gaat in gang worden geschoten en gefloten. Nadat we als officiële aftrap de Johan Cruijffschaal al hebben gehad. Nou, er zijn altijd aan het begin van elk seizoen wat nieuwe regels in het voetbal. En om nou echtelijke twisten te voorkomen of allerlei ruzies in cafés en geschuif met bierveeltjes, willen wij duidelijkheid hebben. En Raymond van Menen van de KNVB, zeg maar de scheidsrechtersbaas van Nederland, is aan de telefoon om met ons deze regels even door te nemen. Raymond, goedemorgen. Zullen we beginnen bij wat jij eigenlijk de grootste verandering vindt?
1: Nou, met name dat we meer tempo in het voetbal willen en dat er minder wordt tijd gerekt. Daar zijn wat maatregelen gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de doelschop en de inworp. Waar als een scheidsrechter van mening is dat daar te veel wordt vertraagd. Dat je dan nog maar 5 seconden hebt om die spelervatting toe te passen. En anders krijg je of een inworp tegen of een hoekschop tegen. Nou, dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar dat is echt een belangrijke verandering.
0: Wat komt er nog meer bij?
1: Naast deze twee maatregelen is er ook nog een maatregel bij de wisselprocedure. In het kort gezegd heeft een wisselspeler die eruit wordt gehaald 10 seconden om via de kortste route het veld te verlaten. Doet hij dat niet, dan moet zijn invaller, zijn collega, moet minimaal een minuut langs de kant wachten. En minimaal een minuut, omdat hij pas bij de eerstvolgende spelonderbreking het veld in mag. En bij blessurebehandelingen is het zo dat als een speler geblesseerd raakt en verzorging nodig heeft en er is geen gele of rode kaart gegeven, dan moet ook de geblesseerde speler een minuut naar de kant. En pas na die minuut mag hij het veld weer betreden.
0: En daarmee wil je simulatie voorkomen, hè, eigenlijk?
1: Ja, het is tweeledig. Het is en zorgen dat zo'n blessurebehandeling niet onnodig lang op het veld plaatsvindt. En tegelijkertijd inderdaad ook voorkomen dat spelers te pas en te onpas op het veld gaan zitten. Om daarmee verzorging toe te laten en dus het spel te onderbreken.
0: Zijn er nog meer of zijn dit de eerste en de enige wijzigingen die jullie aan het begin van dit seizoen toepassen?
1: Dit zijn de belangrijkste als het gaat om het vergroten van de effectieve speeltijd. De twee andere belangrijke wijzigingen, dat heeft te maken met de rol van de VAR. Die krijgt op specifieke onderdelen iets meer bevoegdheden. Zo mag de VAR onder andere nu een onterecht toegekende hoekschop omzetten naar een doelschop, als dat snel te constateren is. En een onterecht gegeven tweede gele kaart mag door de VAR ook worden gecorrigeerd. Uiteindelijk doet de scheidsrechter dat, maar dat mag door de VAR worden gemeld. En dat zijn twee wijzigingen die wat ons betreft echt een van toegevoegde waarde zijn op de rol van de VAR en het vangnet voor de scheidsrechter.
0: Tot slot nog één ding en dan zijn we helemaal rond voor het nieuwe seizoen. Zijn we er ook klaar voor, Raymond? Worden alle beslissingen ook weer per microfoon toegelicht?
1: Nou, in Nederland hebben wij dat bij de Johan Cruijffschaal gedaan en vorig jaar ook in de bekercompetitie. Wij zijn nu eigenlijk met elkaar in overleg wat het ons heeft gebracht de afgelopen 2 seizoenen. Het is niet zo dat we een seizoen moeten wachten om dat eventueel in te voeren. Maar we voeren nu intern gesprekken van, nou, geeft het ons extra informatie? Geeft het de supporter extra informatie, de tv-kijker? En is het echt van toegevoegde waarde? Dat gaan we intern met elkaar bespreken. Maar ook, wat betekent het voor de scheidsrechter, hè, om je beslissing te moeten toelichten, hè, in het veld onder die druk die je op dat moment al voelt? En op basis van al die informatie zullen we een besluit nemen of we dat in Nederland gaan invoeren of niet.
0: Dankjewel, Raymond.
1: Alsjeblieft.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Kenia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
9: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend uit films als A Bridge Too Far en Siske de Rat en de serie Duel in de Diepte. 3 jaar geleden speelde hij nog in de Nederlandse Oscar-inzending Sweet Dreams samen met zijn zoon Jesse. Peter Faber was 82. Ouders met kinderen die naar de dagopvang gaan waren daar vorig jaar minder aan kwijt. Volgens TBS moesten ze ongeveer een derde zelf betalen, dat is iets minder dan het jaar ervoor. In de dikke vandalen komt voortaan het woord vulva-lippen te staan, dat is een ander woord voor schaamlippen. Actiegroepen als Dolle Mina's hebben er jarenlang actie voor gevoerd. Ze vinden schaamlippen veel te negatief klinken.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Ronald van der Geer.
11: Wordt dit het jaar van de doorbraak van Shaquille van Persie?
10: Grand Prix Radio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zijn bezig met de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Lekker dat je luistert. Luister ook in het weekend. Daar zit onder meer tussen 10 en 12 Rob van Zomeren natuurlijk. Draait ontzettend leuke liedjes, maar dat niet alleen. Ontvangt gasten en kijkt een beetje naar de sportweek. De dagen die ervoor lagen en de dagen die nog gaan komen. Elke dag is het interessant om te luisteren naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. En vanavond gaat de Eredivisie van start. Feyenoord komende zondag de eerste wedstrijd. Sparta is dan de tegenstander. De Rotterdamse derby werd vroeger gespeeld om de zilveren bal. Deze twee ploegen tegen elkaar. Daar is al een paar jaar geen sprake meer van. We hadden het net al even over Feyenoord en het aan- en verkoopbeleid en wie er moeten doorbreken dit jaar. Shaquille van Persie staat op het punt van doorbreken natuurlijk. Was er vorig jaar al even bij. Liet zien makkelijk te kunnen scoren. Alleen, ja, het probleem was, hij raakte geblesseerd. Hij is nu weer onderdeel van de selectie. Ik praat erover met Mikkel Schauka van het AD. Hij is de Feyenoord-watcher. Moet dit het jaar van Shaquille van Persie worden, Mikkels?
1: Ja, het zou nu natuurlijk moeten, hè? Want ja, je ziet op natuurlijk in het internationale voetbal spelers van twee, misschien wel 2,5, 3 jaar jonger die al veel verder zijn. Hè? Nou, dus hij heeft een wat langere aanloop gehad en het heeft alles te maken met zijn fysiek. Hij heeft in de jeugd gewoon vaak blessureleed gehad. En heeft ook bijna geen jeugdinterlands bijvoorbeeld gespeeld. Hè? Dus als je denkt aan het Nederlands elftal, we hebben geen spits. Dan kijk ik nou naar de interlands van de laatste jaren. Dan staat hij er nauwelijks tussen. Omdat hij gewoon heel weinig hele wedstrijden heeft gespeeld voor Feyenoord in de jeugd. En vorig seizoen heeft hij laten zien in een paar invalbeurten hoe goed hij kan afwerken. Dat heeft hij echt van zijn vader, zeg maar. Of in ieder geval, het lijkt op hoe zijn vader dat deed. En die kon dat natuurlijk als geen ander. Maar toen liep die blessureleed op, hè, in Sevilla. Dus heeft het ook weer lang geduurd voordat hij kon spelen. Dus daar zit nu een beetje het punt in. Qua kwaliteit zou je zeggen, ja, dit is de spits van, die straks Feyenoord 1, de spits van Feyenoord 1. Maar kan hij 3 wedstrijden in een week of blijft hij lang uit problemen met blessureleed? Ja, dat is allemaal een beetje de vraag. Maar elke keer als hij aan bod komt, dan maakt hij goals. En ze laten hem nu een beetje vanaf de rechterkant spelen. Maar in feite is het eigenlijk gewoon een spits. Dus ze hebben ook een spits gekocht en Ueda is er nog. Dus daar zit wel een puntje. Kijk, hij gaat qua kwaliteiten gaat hij het redden. Fysiek is dan een beetje, dat moet hij nog echt laten zien. En de vraag is een beetje, ja, ze hebben spitsen van miljoenen daar lopen. Waaronder de topscorer van de Eredivisie, zolang die nog bij Feyenoord onder contract staat. Wat gaan ze met hem doen? Je kunt hem van rechts naar binnen laten spelen, maar je hebt Hartsmoussa ook nog. Misschien een beetje van links naar binnen laten spelen. Maar dat zijn toch allemaal oplossingen die, om hem maar op het veld te krijgen. Zijn beste positie is volgens mij gewoon puur in de spits.
0: Dan even naar het laatste nieuws, want er moeten spelers weg nog. Ueda is nog altijd in dienst van Feyenoord, terwijl ze eigenlijk hadden verwacht dat hij zou vertrekken. Hartsmoussa moet volgens mij nog vertrekken en Reed moet ook nog weg.
1: Feyenoord speelt in ieder geval op dit moment de rol dat het niet per se hoeft. Het is niet zo dat ze omvallen als ze spelers niet verkopen. Het is wel zo dat ze een hele grote selectie hebben. En dat ze op sommige posities natuurlijk al geïnvesteerd hebben in spelers die daar ook kunnen spelen. En bij Reed, die vinden ze zo exceptioneel goed. Dat ze volgens mij denken als ze hem nu niet verkopen, dat hij uiteindelijk voor misschien nog wel een hoger bedrag, voor dezelfde bedragen die nu op tafel komen, hem ook nog weg kunnen doen. Maar dat hij Feyenoord verder kan helpen op sportief gebied. Hij heeft gezegd, ja, de spelers waarvan wij denken dat ze heel belangrijk zijn, ja, daar moet dan gewoon een juist bedrag voor op tafel komen. Hè. En Nottingham Forest kwam niet in de buurt. En nu zitten ze rond de 25, 30. Hè. Dan moet je altijd een beetje uitkijken hoe dat precies in elkaar zit. Wat is vast, wat is variabel, wat kan er nog bij komen, et cetera. Maar ik geloof dat als de bonussen meetellen, naderen ze de 30 miljoen. Dat is AS Roma. Alleen Feyenoord heeft daar nee tegen gezegd. Ja, dan krijg je dan een teleurgestelde speler of niet. En zover is het nog niet. Maar goed, er is ook nog wel een tijdje tot de transfer deadline eindigt.
0: Tot slot, gaat er nog wat komen? Of is Feyenoord eigenlijk met de inkomende spelers al klaar? Want ze hebben natuurlijk een nieuwe keeper. Ze hebben een nieuwe spits. Ze hebben een 6 gehaald. Eigenlijk de grootste gaten zijn gedicht.
1: Ja, dus als deze spelers waar we het net over hadden, Ueda, Hartsmoussa, Reed niet gaan, dan valt dat mee. Ze willen nog wel op links, achterin, linksback. Daar zoeken ze nog wel, omdat Bos heeft geen kruisbandblessure, maar wel een zware blessure opgelopen. Dus die kwam terug in de voorbereiding, toen mocht hij al 5 weken niks doen. Daarna moet hij nog opstarten, dus die verwachten ze eigenlijk pas zo richting de winterstop.
0: Ja.
1: Dus daar moeten ze eigenlijk iets voor doen, omdat Smal in die tijd dat hij bij Feyenoord is wel behoorlijk heeft gespeeld, maar ook vaak afwezig is geweest door blessures. Dus daar houden ze de ogen open. Marmol, de Spaanse centrumverdediger, speelt daar nu, maar dat is een beetje uit nood. En aan de zijkant voorin zoeken ze nog wel iets. En dat heeft ook een beetje te maken met Borges. Heeft daar natuurlijk nog steeds niet laten zien wat hij echt zou moeten laten zien. Arts Moussa zou natuurlijk nog kunnen vertrekken. Dat zou ook laat in de window kunnen. Ja, ze zoeken daar natuurlijk, zeker omdat Feyenoord in een systeem speelt waarin de buitenspelers belangrijk zijn. Daar zoeken ze nog wel iemand. Dus Van Bronckhorst heeft dat zelf ook gezegd. Een linksback en iemand voorin. En volgens mij zijn ze er dan wel. Ook al omdat ze, waar ze in het verleden Bossen niet goed genoeg vonden om tweede keeper te zijn, er nu voor lijken te kiezen dat hij dat wel is. Achter de Duitse keeper Ernst. Dus dan, dan gaat het om twee posities.
0: Ja.
1: En dan verandert weer natuurlijk op het moment dat ze verkopen doen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Marc-André Ter Stegen zegt dat de gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff hem hebben overtuigd om voor Ajax te kiezen. Volgens de Duitse doelman straalde Cruijff veel enthousiasme uit over de plannen van de club. En dat gaf hem het gevoel dat Ajax voor hem de juiste stap was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ter Stegen vertelt dat het eerste contact met Jordi Cruijff al ontstond tijdens een toevallige ontmoeting in een koffiezaak in Barcelona. Toen Cruijff later bij Ajax aan de slag ging, werd het contact intensiever. Doelman zegt dat hij vanaf het eerste gesprek de warmte en de ambitie van het project voelde en merkte hoe graag Cruijff de club weer naar de top wil brengen. Naast Cruijff sprak Ter Stegen ook met de trainer Michel en met Daley Blind. En Blind vertelde volgens Ter Stegen hoe gelukkig hij is bij Ajax en hoe sterk de band met die club nog altijd is. En dat gaf Ter Stegen extra vertrouwen in zijn keuze. Ook had hij contact met Frenkie de Jong. Die volgt Ajax nog altijd op de voet en baalt er volgens Ter Stegen stevig van dat de club de afgelopen jaren minder succesvol was. Nou, Ter Stegen zegt dat hij nu zelf wil bijdragen aan een nieuw succesvol hoofdstuk. En volgens hem ligt het aan de spelers om het vertrouwen van de clubleiding om te zetten in prestaties op het veld.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Campri Radio, jouw sportradio. Vanavond is de start van de Eredivisie. Het is 8 uur hè, vanavond als Allard Lindhout fluit voor het begin van Cambuur tegen Excelsior. Cambuur is natuurlijk de promovendus naar de Eredivisie en heeft in Johan Plat uit Volendam een nieuwe trainer. En dat is de opvolger van Henk de Jong. En wat mij opviel is dat hij qua voetbal zeer ambitieus is in zijn plannen. Hij vertelde het een en ander daarover voor de camera van de NOS.
1: Nou, dat is natuurlijk een eer om trainer te zijn bij zo'n club. En we gaan er alles aan doen om daar een succes van te maken. Met ons eigen spel, met de dingen waarmee we al 6-7 weken bezig zijn. Dus ik hou ervan om aanvallend te voetballen, om veel kansen te creëren. En om het publiek te vermaken, om spelers beter te maken. En dat past bij deze club. Dat wordt er ook verwacht van de supporters. Die houden daarvan. Als wij niet gaan aanvallen, dan gaan ze daarom roepen. Daar hebben we ook de spelers voor gehaald. En wij denken dat gaat lukken.
0: Johan Plat, kijk hoe lang hij dat volhoudt met een promovendus in de Eredivisie. 8 uur vanavond dus het officiële begin. Cambuur Excelsior. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent.
2: Met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een kind naar de crash sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dat komt doordat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken en daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Het woord vulva-lippen komt in het woordenboek te staan, meldt de NOS. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben er jarenlang campagne voor gevoerd, want ze vinden schaamlippen te negatief. Ze zeggen, er is niks om je voor te schamen. Vele mooie woorden over de overleden acteur Peter Faber. De filmproducent van Schatjes en Mama is boos. Zegt dat hij als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel vriendelijk. En collega Barry Stevens zegt dat hij het leven omarmde. Maandag over een week kan iedereen afscheid nemen van Peter Faber in Amsterdam. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.
3: Grand Prix Radio.
2: Tour Update. De zesde etappe van de Tour de Femme met finish in Tournon-sur-Rhône is gewonnen door Kim LeCour. Ze was de snelste uit een kopgroep van acht. Puk Pietersen werd derde, Rianne Marcus achtste. Vandaag draagt Marlène Reuser het geel, Lorena Wiebes groen en Puk Pietersen de bolletjestrui. De zevende etappe van de Tour de Femme is vandaag een bergrit naar de Mont Ventoux. De start is om 12:45. De finish wordt rond 16:45 verwacht.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Lumia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht.

0: Dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Tour.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Grand Prix Radio. Ronald van der Geer.
10: Goedemorgen. Meer verantwoording dit seizoen voor de VAR in de Eredivisie.

0: Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, van harte welkom op vrijdagochtend. We gaan richting het weekend. Het weekend waarin de Eredivisie dan eindelijk van start gaat. En we hebben eerder deze week natuurlijk gesproken over Ajax en PSV. En dan moeten we het natuurlijk ook even over Feyenoord hebben. En dat doen we dan op deze vrijdag met Mikos Schauka van het AD. Mikos, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Is er in al die maanden heel veel veranderd in Rotterdam?
1: Nou, wel qua sfeer. Wel qua sfeer. Er verandert natuurlijk altijd wat. Maar dat was misschien onder Van Persie ook wel gebeurd. Maar de sfeer is heel anders. Van Persie, daar hing natuurlijk toch een soort van deken overheen. Van dat het allemaal niet ging lukken. Hij was er wat chagrijnig onder geworden afgelopen seizoen. Hij bleef weliswaar op die tweede plek. Dat was dan mooi. Maar ik had toch al het idee dat iedereen tegen die zomer opzag. Ook intern en hoe dat dan in het komend seizoen zou moeten gaan. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk opgelost door hem weg te sturen. En nu zie je wel dat ja, alles wat nu gebeurt, dat wordt bejubeld en bewierookt. En soms is dat terecht, omdat Feyenoord speelt fris. En alle oefenwedstrijden gewonnen. Dus ja, er hangt ook wel wat verwachting in de lucht voor komende zondag Sparta-Feyenoord.
0: Als we even de in- en uitgang bekijken, is die balans goed?
1: Wat zij vooral hebben gedaan is een Belgische 6 gehaald, hè, Van Houten. Ferry, een spits. En ze hebben Marmol gehaald, een Spaanse linksbenige verdediger die nu eigenlijk noodgedwongen linksback speelt. Want daar zit nog wel een probleempje bij Feyenoord. Omdat Gijs Smal geblesseerd is en Jordan Bos geblesseerd is geraakt op het WK. En die drie spelers geven eigenlijk een beetje nieuw elan aan Feyenoord. En ja, maken ze ook een beetje plaats, hè, met spelers die ze niet meer wilden hebben. Stengs is vertrokken. Was natuurlijk al op huurbasis vertrokken. Zerouki was al op huurbasis, want hij is ook niet meer teruggekeerd. Ja, zo proberen ze toch een beetje frisse wind in die ploeg te krijgen. En dat hele frisse zit hem eigenlijk nog vooral niet eens zozeer in die drie aankopen, maar in Zegiel, die is teruggekeerd van FC Utrecht. Huurbasis, eerder bij Sparta.
0: Ja.
1: En de jongen van Persie, hè, want dat is natuurlijk wel een apart verhaal. De oude van Persie was niet meer nodig bij Feyenoord. Maar de jongen van Persie is op weg om een publiekslieveling te worden.
0: Leg die twee eens uit dan. Wat maakt Zegiel zo belangrijk?
1: Nou ja, dat is in ieder geval een speler met scorend vermogen. Daar hadden ze er niet zoveel van op het middenveld. Valente proberen ze in die rol te krijgen, maar dat is eigenlijk van nature geen scorende speler. Het zou altijd kunnen als je hem wat meer naar voren laat spelen, dat er misschien wel uitkomt, maar dat zat er niet zo in. Maar Zegiel heeft, voor Utrecht heeft hij duidelijk stappen gemaakt. Maar het grappige daarvan is, of het moeilijke daarvan is, ja, die wilde wel terug naar Feyenoord. Was geen fan van Persie. Hoewel nu geloof ik alle partijen doen alsof dat allemaal wel meeviel. Maar die wilde terug naar Feyenoord in een behoorlijke rol. Dus niet zeg maar met de mededeling, ja, je krijgt een kans. Want hij vond dat hij dat niveau natuurlijk wel een beetje was ontstegen. Ja. En ja, bij die eerste oefenwedstrijd zat hij op de bank. En ondertussen bood Lille al rond de 10 miljoen. En dat is natuurlijk niet niks. En daar wilde hij heel graag heen. Dat is een Marokkaanse middenvelder die op het WK goed had gespeeld. Die zou verkocht gaan worden. Hij zou daar de vervanger van worden. En ze hadden echt duidelijke plannen. En bij Feyenoord kreeg hij volgens mij het gevoel van, ja, nu kom ik toch op het middenveld terug. En dan krijg ik straks misschien 2-3 invalbeurten. En dan hang ik er straks een beetje bij. Maar, en hij is in het veld gekomen. Dus hij brengt veel in loopvermogen. Hij is direct. Hij kan goed naar voren spelen. Dat klinkt altijd logisch. Maar dat is het niet zo in het voetbal. Je moet altijd spelers hebben die er durven te doen. Hij durft risico's te nemen, maar kan goals maken, hoewel hij dat nu nog niet heeft gedaan. Ja, en hij brengt iets fris, iets nieuws. Dus ik geloof toch wel dat supporters zich ook daar een beetje aan vasthouden. En hij brengt iets frivols en daar kan Feyenoord natuurlijk wel wat

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk Proper heeft uitleg gegeven over zijn vertrek bij NEC. De middenvelder verliet de club uit Nijmegen na een lange periode en koos dus voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Proper speelt sinds de jeugd bij NEC, groeide uit tot een vaste waarde in de selectie. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in 2019 en kwam uiteindelijk tot een groot aantal wedstrijden voor de club. Volgens Proper was het geen makkelijke beslissing om Nijmegen achter zich te laten. Hij vertelt dat de NEC veel voor hem heeft betekend en dat hij de club dankbaar is voor de kansen die hij er gekregen heeft. Middenvelder wilde verzekerd zijn van voldoende speelminuten en heeft daarom heel bewust gekozen voor Heerenveen. Hij is blij dat de NEC een transfersom aan hem heeft overgehouden. Volgens hem is dat een waardevolle manier om de club iets terug te geven voor alle jaren in de jeugdopleiding. En daarmee is de cirkel voor hem helemaal rond. Middenvelder zegt veel te hebben geleerd van de ervaringen in Nijmegen. Ook benadrukt hij dat de band met de supporters en de mensen binnen de club belangrijk voor hem zijn geweest. Zijn overstap naar Heerenveen betekent het einde van een lange periode in Nijmegen, waarin hij uitgroeide van jeugdspeler tot speler van het eerste elftal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We staan aan de vooravond van de Eredivisie. Het woord is al een paar keer gevallen. Niet alleen de Eredivisie natuurlijk, maar ook de KKD gaat in gang worden geschoten en gefloten. Nadat we als officiële aftrap de Johan Cruijffschaal al hebben gehad. Nou, er zijn altijd aan het begin van elk seizoen wat nieuwe regels in het voetbal. En om nou echtelijke twisten te voorkomen of allerlei ruzies in cafés en geschuifd met bierveeltjes, willen wij duidelijkheid hebben. En Raymond van Menen van de KNVB, zeg maar de scheidsrechtersbaas van Nederland, is aan de telefoon om met ons deze regels even door te nemen. Raymond, goedemorgen. Zullen we beginnen bij wat jij eigenlijk de grootste verandering vindt?
1: Nou, met name dat we meer tempo in het voetbal willen en dat er minder wordt tijd gerekt. Daar zijn wat maatregelen gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de doelschop en de inworp. Waar als een scheidsrechter van mening is dat daar te veel wordt vertraagd. Dat je dan nog maar 5 seconden hebt om die spelervatting toe te passen. En anders krijg je of een inworp tegen of een hoekschop tegen. Nou, dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar dat is echt een belangrijke verandering.
0: Wat komt er nog meer bij?
1: Naast deze twee maatregelen is er ook nog een maatregel bij de wisselprocedure. In het kort gezegd heeft een wisselspeler die eruit wordt gehaald 10 seconden om via de kortste route het veld te verlaten. Doet hij dat niet, dan moet zijn invaller, zijn collega, moet minimaal een minuut langs de kant wachten. En minimaal een minuut, omdat hij pas bij de eerstvolgende spelonderbreking het veld in mag. En bij blessurebehandelingen is het zo dat als een speler geblesseerd raakt en verzorging nodig heeft en er is geen gele of rode kaart gegeven, dan moet ook de geblesseerde speler een minuut naar de kant. En pas na die minuut mag hij het veld weer betreden.
0: En daarmee wil je simulatie voorkomen, hè, eigenlijk?
1: Ja, het is tweeledig. Het is en zorgen dat zo'n blessurebehandeling niet onnodig lang op het veld plaatsvindt. En tegelijkertijd inderdaad ook voorkomen dat spelers te passend onpas op het veld gaan zitten. Om daarmee verzorging toe te laten en dus het spel te onderbreken.
0: Zijn er nog meer of zijn dit de eerste en de enige wijzigingen die jullie aan het begin van dit seizoen toepassen?
1: Dit zijn de belangrijkste als het gaat om het vergroten van de effectieve speeltijd. De twee andere belangrijke wijzigingen, dat heeft te maken met de rol van de VAR. Die krijgt op specifieke onderdelen iets meer bevoegdheden. Zo mag de VAR onder andere nu een onterecht toegekende hoekschop omzetten naar een doelschop, als dat snel te constateren is. En een onterecht gegeven tweede gele kaart mag door de VAR ook worden gecorrigeerd. Uiteindelijk doet de scheidsrechter dat, maar dat mag door de VAR worden gemeld. En dat zijn twee wijzigingen die wat ons betreft echt een van toegevoegde waarde zijn op de rol van de VAR. En dat vangt het voor de scheidsrechter.
0: Tot slot nog één ding en dan zijn we helemaal rond voor het nieuwe seizoen. Zijn we er ook klaar voor, Raymond? Worden alle beslissingen ook weer per microfoon toegelicht?
1: Nou, in Nederland hebben wij dat bij de Johan Cruijffschaal gedaan en vorig jaar ook in de bekercompetitie. Wij zijn nu eigenlijk met elkaar in overleg wat het ons heeft gebracht de afgelopen 2 seizoenen. Het is niet zo dat we een seizoen moeten wachten om dat eventueel in te voeren. Maar we voeren nu intern gesprekken van nou, geeft het ons extra informatie? Geeft het de supporter extra informatie, de tv-kijker? En is het echt van toegevoegde waarde? Dat gaan we intern met elkaar bespreken. Maar ook wat betekent het voor de scheidsrechter om je beslissing te moeten toelichten in het veld onder die druk die je op dat moment al voelt. En op basis van al die informatie zullen we een besluit nemen of we dat in Nederland gaan invoeren of niet.
0: Dankjewel, Raymond.
1: Alsjeblieft.

0: Hey ondernemer,
1: hallo?
0: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: anders doet.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: Dit is Grand Prix Radio.
9: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
10: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren door een bootje is overleden. Bestuurder van het bootje is opgepakt. Brillenzaak Ace & Tate is geraakt door een datalek bij een partnerbedrijf dat de brillen verstuurt. Kan zijn dat er namen en telefoonnummers zijn gelekt. Bestellingen lopen vertraging op. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt ook het hele weekend nog stil door de natuurbrand. Het vuur laaide gisteren weer op en het blussen duurt langer.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Brezandijk en Den Oever is je vertraging op dit moment 5 tot 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland. Bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
12: Ronald van der Geer.
13: Wordt dit jaar van de doorbraak van Shaquille van Persie?

0: Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zijn bezig met de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Lekker dat je luistert. Luister ook in het weekend. Daar zit onder meer tussen 10 en 12 Rob van Zomeren natuurlijk. Draait ontzettend leuke liedjes, maar dat niet alleen. Ontvangt gasten en kijkt een beetje naar de sportweek. De dagen die ervoor lagen en de dagen die nog gaan komen. Elke dag is het interessant om te luisteren naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. En vanavond gaat de Eredivisie van start. Feyenoord komende zondag de eerste wedstrijd. Sparta is dan de tegenstander. De Rotterdamse derby werd vroeger gespeeld om de zilveren bal. Deze twee ploegen tegen elkaar. Daar is al een paar jaar geen sprake meer van. We hadden het net al even over Feyenoord en het aan- en verkoopbeleid en wie er moeten doorbreken dit jaar. Shaquille van Persie staat op het punt van doorbreken natuurlijk. Was er vorig jaar al even bij. Liet zien makkelijk te kunnen scoren. Alleen, ja, het probleem was, hij raakte geblesseerd. Hij is nu weer onderdeel van de selectie. Ik praat erover met Mikkel Schouka van het AD. Hij is de Feyenoord-watcher. Moet dit het jaar van Shaquille van Persie worden, Mikkels?
1: Nou, het zou nu natuurlijk moeten, hè? Want ja, je ziet op natuurlijk in het internationale voetbal spelers van twee, misschien wel 2,5, 3 jaar jonger die al veel verder zijn. Hè? Nou, dus hij heeft een wat langere aanloop gehad en het heeft alles te maken met zijn fysiek. Hij heeft in de jeugd gewoon vaak blessureleed gehad. En heeft ook bijna geen jeugdinterlands bijvoorbeeld gespeeld. Hè? Dus als je denkt aan het Nederlands elftal, we hebben geen spits. Dan kijk ik nou naar de interlands van de laatste jaren. Dan staat hij er nauwelijks tussen. Omdat hij gewoon heel weinig hele wedstrijden heeft gespeeld voor Feyenoord in de jeugd. En vorig seizoen heeft hij laten zien in een paar invalbeurten hoe goed hij kan afwerken. Hij heeft echt, dat heeft hij echt van zijn vader, zeg maar. Of in ieder geval, het lijkt op hoe zijn vader dat deed. En die kon dat natuurlijk als geen ander. Maar ja, toen liep die blessureleed op, hè, in Sevilla. Dus heeft het ook weer lang geduurd voordat hij kon spelen. Dus daar zit nu een beetje het punt in. Qua kwaliteit zou je zeggen, ja, dit is de spits van, die straks Feyenoord 1, de spits van Feyenoord 1. Maar kan hij 3 wedstrijden in een week of blijft hij lang uit problemen met blessureleed? Ja, dat is allemaal een beetje de vraag. Maar elke keer als hij aan bod komt, dan maakt hij goals. En ze laten hem nu een beetje vanaf de rechterkant spelen. Maar in feite is het eigenlijk gewoon een spits. Dus ze hebben ook een spits gekocht en Ueda is er nog. Dus daar zit wel een puntje. Kijk, hij gaat qua kwaliteiten gaat hij het redden. Fysiek is dan een beetje, dat moet hij nog echt laten zien. En de vraag is een beetje, ja, ze hebben spitsen van miljoenen daar lopen. Waaronder de topscorer van de Eredivisie, zolang die nog bij Feyenoord onder contract staat. Wat gaan ze met hem doen? Je kunt hem van rechts naar binnen laten spelen. Maar je hebt Hartsmoussa ook nog. Misschien een beetje van links naar binnen laten spelen. Maar dat zijn toch allemaal oplossingen die, om hem maar op het veld te krijgen. Zijn beste positie is volgens mij gewoon puur in de spits.
0: Dan even naar het laatste nieuws, want er moeten spelers weg nog. Ueda is nog altijd in dienst van Feyenoord, terwijl ze eigenlijk hadden verwacht dat hij zou vertrekken. Hartsmoussa moet volgens mij nog vertrekken en Reed moet ook nog weg.
1: Feyenoord speelt in ieder geval op dit moment de rol dat het niet per se hoeft. Het is niet zo dat ze omvallen als ze spelers niet verkopen. Het is wel zo dat ze een hele grote selectie hebben. En dat ze op sommige posities natuurlijk al geïnvesteerd hebben in spelers die daar ook kunnen spelen. En bij Reed, die vinden ze zo exceptioneel goed. Dat ze volgens mij denken als ze hem nu niet verkopen, dat hij uiteindelijk voor misschien nog wel een hoger bedrag, voor dezelfde bedragen die nu op tafel komen, hem ook nog weg kunnen doen. Maar dat hij Feyenoord verder kan helpen op sportief gebied. Hij heeft gezegd, ja, de spelers waarvan wij denken dat ze heel belangrijk zijn, ja, daar moet dan gewoon een juist bedrag voor op tafel komen. Hè. Dus, en Nottingham Forest kwam niet in de buurt. En nu zitten ze rond de 25, 30. Hè. Dan moet je altijd een beetje uitkijken hoe dat precies in elkaar zit. Wat is vast, wat is variabel, wat kan er nog bij komen, et cetera. Maar ik geloof dat als de bonussen meetellen, naderen ze de 30 miljoen. Dat is AS Roma. Alleen Feyenoord heeft daar nee tegen gezegd. Ja, dan krijg je dan een teleurgestelde speler of niet. En zover is het nog niet. Maar goed, er is ook nog wel een tijdje tot de transfer deadline eindigt.
0: Tot slot, gaat er nog wat komen? Of is Feyenoord eigenlijk met de inkomende spelers al klaar? Want ze hebben natuurlijk een nieuwe keeper. Ze hebben een nieuwe spits. Ze hebben een 6 gehaald. Eigenlijk de grootste gaten zijn gedicht.
1: Ja, dus als deze spelers waar we het net over hadden, Ueda, Hartsmoussa, Reed niet gaan, dan valt dat mee. Ze willen nog wel op links achterin, linksback. Daar zoeken ze nog wel, omdat Bos heeft geen kruisbandblessure, maar wel een zware blessure opgelopen. Dus die kwam terug in de voorbereiding. Toen mocht hij al 5 weken niks doen. Daarna moet hij nog opstarten. Dus die verwachten ze eigenlijk pas zo richting de winterstop.
0: Ja.
1: Dus daar moeten ze eigenlijk iets voor doen, omdat Small in die tijd dat hij bij Feyenoord is wel behoorlijk heeft gespeeld, maar ook vaak afwezig is geweest door blessures. Dus daar houden ze de ogen open. Marmol, de Spaanse centrumverdediger, speelt daar nu, maar dat is een beetje uit nood. En aan de zijkant voorin zoeken ze nog wel iets. En dat heeft ook een beetje te maken met Borges. Heeft daar natuurlijk nog steeds niet laten zien wat hij echt zou moeten laten zien. Arts Moussa zou natuurlijk nog kunnen vertrekken. Dat zou ook laat in de window kunnen. Ja, ze zoeken daar natuurlijk, zeker omdat Feyenoord in een systeem speelt waarin de buitenspelers belangrijk zijn, daar zoeken ze nog wel iemand. Dus Van Bronckhorst heeft dat zelf ook gezegd. Een linksback en iemand voorin. En volgens mij zijn ze er dan wel. Ook al omdat ze, waar ze in het verleden Bossen niet goed genoeg vonden om tweede keeper te zijn, er nu voor lijken te kiezen dat hij dat wel is. Achter de Duitse keeper Ernst. Dus dan, dan gaat het om twee posities.
0: Ja.
1: En dan verandert het weer natuurlijk op het moment dat ze verkopen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Evelien Fijn krijgt een kans in het wielrennen bij de ploeg van Volker Wessels. Ze sluit zich aan als trainee en maakte de overstap naar de wielerploeg voor de rest van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fijn combineert het schaatsen eigenlijk al langer met fietsen, maar dan als onderdeel van haar training. De sporter ontdekte de afgelopen periode dat ze zich eigenlijk ook verder wil ontwikkelen op de racefiets. Ze reed al verschillende wedstrijden, boekte als amateur een overwinning ook in een wielerkoers in Frankrijk. En ze zegt, ja, ik heb heel veel zin in deze nieuwe stap. Ze wil naar eigen zeggen leren van de rensters en de begeleiding binnen de ploeg en zich op die manier verder ontwikkelen als wielrenster. En tegelijkertijd blijft Fijn actief in het schaatsen op topniveau. De overstap van het ijs naar de weg is natuurlijk geen hele nieuwe. Ook andere schaatsers combineren hun sport met wielrennen, omdat de duurinspanning heel goed aansluit bij de voorbereiding op een nieuw seizoen schaatsen. Voor Fijn wordt het nu de kans om ervaring op te doen in een professionele wieleromgeving. Bij Volker Wessels krijgt ze de mogelijkheid om mee te draaien met de ploeg en te ontdekken hoe ver ze kan komen in het wielrennen. Haar belangrijkste sport blijft echter voorlopig wel het schaatsen, maar de komende periode krijgt dus ook haar ontwikkeling op de fiets extra aandacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanavond is de start van de Eredivisie. Het is 8:00 vanavond als Allard Lindhout fluit voor het begin van Cambuur tegen Excelsior. Cambuur is natuurlijk de promovendus naar de Eredivisie en heeft in Johan Plat uit Volendam een nieuwe trainer. En dat is de opvolger van Henk de Jong. En wat mij opviel is dat hij qua voetbal zeer ambitieus is in zijn plannen. Hij vertelde het een en ander daarover voor de camera van de NOS.
1: Nou, dat is natuurlijk een eer om trainer te zijn bij zo'n club. En we gaan er alles aan doen om daar een succes van te maken. Met ons eigen spel, met de dingen waarmee we al 6-7 weken bezig zijn. Dus ik hou ervan om aanvallend te voetballen, om veel kansen te creëren. En om het publiek te vermaken, om spelers beter te maken. Dat past bij deze club. Dat wordt er ook verwacht van de supporters. Die houden daarvan. Als wij niet gaan aanvallen, dan gaan ze daarom roepen. Daar hebben we ook de spelers voor gehaald. En wij denken dat gaat lukken.
0: Johan Plat, kijk hoe lang hij dat volhoudt met een promovendus in de Eredivisie. 8:00 vanavond dus het officiële begin. Cambuur Excelsior. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur. Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar hij kan weer naar huis. Hij blijft wel verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Volgende week zouden er weer voorstellingen zijn van het waterorgel in Hengelo, maar die gaan niet door. Reden is de droogte. Er staat te weinig water in de vijver waarin de waterstralen omhoog moeten spuiten. En met tankwagens water uit het Twentekanaal halen mag volgens RTV Oost niet. Ook vanwege de droogte. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.
1: Grand Prix Radio.
0: Tour Update.
2: De zesde etappe van de Tour de Femme is gewonnen door Kim LeCour. De rit eindigde in Tournon-sur-Rhône. Ze was de snelste uit een kopgroep van acht. Puk Pietersen werd derde, Dianne Marcus achtste, Marna Royce houdt het geel vast. Lorena Wiebes draagt groen. Puk Pietersen heeft de bolletjestrui aangetrokken. Vandaag is de zevende etappe, een bergrit naar Mont Ventoux. De start is om 12:45. De aankomst wordt rond 16:45 verwacht.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk A7 richting Den Oever. Tussen afrit Zürich en Breesandijk 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd en daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Tot slot nog de A59 knooppunt Schonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 minuten.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Kom doneer.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN.

0: voor het beter internet.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Grand Prix Radio.
4: Danny Elbersen. Goedemorgen, 10 uur geweest. Het is tijd voor koffie en classics op je vrijdag. Richting je weekend met lekkere muziek en natuurlijk heel veel sport. Zo direct kijken we eerst naar de

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is Danny hier met Koffie en Classics. Althans, als jij de koffie inschenkt, zorg ik voor de Classics. En praten we je ook nog bij over de actuele sportgebeurtenissen. Straks om 15:15 krijg je een update in sport in het kort van me. En verder moeten we natuurlijk even kijken naar de 5e etappe in de Ronde van Polen, die voor de 83ste keer wordt gehouden inmiddels. Vandaag gaan de renners beginnen in Opole. Rijden ze naar Kosciuszko. De totale afstand die ze moeten afleggen is 218,5 kilometer. Dit was de etappe die Olaf Kooi, de Nederlander, 3 jaar geleden won. Hij heeft een mooie overwinning gepakt toen. Kijken wat het vandaag gaat worden. In ieder geval de laatste 40 kilometers naar de finishlijn. Daar zitten weer wat klimmetjes in. Dus het kon nog wel eens een zware worden. 218 kilometer dus vandaag in de trappers voor de renners in Polen. En hier zo direct sport in het kort. Eerst heb ik de baby's voor je op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman dat de aanklager betaald voetbal heeft gepresenteerd. Middenvelder kreeg een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. En dit natuurlijk naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En PSV laat de zaak daarom behandelen door de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd nadat hij AZ-speler Max Meerdink met zijn voet op het hoofd raakte tijdens een duel om de bal. Scheidsrechter gaf eerst geen rode kaart, veranderde zijn beslissing na het ingrijpen van de VAR. Nou, volgens PSV is er geen sprake van ernstig gemeend spel en past de voorgestelde straf daarom helemaal niet bij de overtreding. Veerman zei na afloop dat hij de bal probeerde te spelen en dat het contact met Meerdink helemaal niet de bedoeling was. Hij noemde het de eerste rode kaart uit zijn carrière en sprak van een ongelukkige situatie. De tuchtcommissie gaat zich nu over deze zaak buigen. Doet binnenkort uitspraak. Als de voorgestelde straf overeind blijft, dan mist Veerman in ieder geval de eerste competitiewedstrijd van PSV. En ook een eventueel beroep zal daar weinig aan veranderen, omdat de schorsing direct ingaat. Uitspraak bepaalt daarmee of de middenvelder direct aan het begin van het Eredivisie-seizoen inzetbaar is, of voorlopig dus vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.
0: Sportradio.

Sportradio. Goedemorgen, het is Koffie en Classics wat de klok slaat met Billy Joel. Ja, vandaag 7 augustus, feestelijke dag. Mocht je jarig zijn, ben je in goed gezelschap, want vandaag ook jarig. 34 wordt hij, Wout Weghorst, de spits. Hij heeft natuurlijk getekend voor 2 seizoenen bij FC Twente. En viert vandaag zijn 34ste verjaardag. En dan moet ik even spieken, want vandaag ook jarig. En die wordt 35, de man die geboren werd in Maastricht. Autocoureur Robin Freins. En als je gaat kijken wat Robin Freins allemaal uitgespookt heeft in zijn autosportcarrière, dan heeft hij in zoveel verschillende auto's en zoveel verschillende klassen gereden. Die doet het best goed. Formule 1 werd dan geen succes, maar hij ging over naar het lange afstandsreizen. En Robin die rijdt nu natuurlijk voor het BMW M-Team WRT. En op dit moment in het World Endurance Kampioenschap leiden ze het klassement met nog 4 wedstrijden te gaan. Dus dat is nog hartstikke spannend. Maar goed, je bent dus in goed gezelschap. Mocht je jarig zijn, van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Grand Prix Radio.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog de grenscontroles van Duitsland, de A12 onder andere richting de Duitse grens. Bij Zevenaar is je vertraging een kwartier. En op de A76 richting Duitsland vanaf knooppunt Koenderberg is je vertraging 10 minuten.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Danny Elbersen. Met zo direct meer over het Nederlandse competitie.

Eindelijk goed nieuws voor de voetbalfans, want het gaat weer beginnen. De eerste speelronde van zowel de Eredivisie als de Keukenkampioendivisie die vandaag begint. Welke wedstrijden? Nou, vanavond onder andere in de Keukenkampioendivisie FC Dordrecht om 8 uur tegen Jong Ajax. FC Emmen speelt op dezelfde tijd tegen Rode JC. Vitesse moet het thuis opnemen tegen RKC Waalwijk. VVV Venlo krijgt Heracles Almelo over de vloer. En tot slot vanavond ook om 8 uur Top Os tegen NAC Breda. Dat zijn de wedstrijden uit de Keukenkampioendivisie. Straks in Koffie en Classics vertel ik je meer, maar dan over de Eredivisie, want ook daar wordt gespeeld. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. Al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

In Trade hoorde je, ja, meer parels uit de popgeschiedenis. Je krijgt ze zo direct na 11 uur. Dan gaan we het onder andere ook nog hebben over de Tour de France voor vrouwen. Want we zijn inmiddels toegekomen aan de 7e etappe.

0: Meer sport. Meer muziek.
1: Crown Free Radio.
2: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om 150 euro te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde. Een half miljard dollar. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. Een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseert, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze gewond. En ook moesten ze worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap veroorzaakte zoveel paniek dat scholen dichtgingen. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
4: De 6e etappe van de Tour de France Femme eindigde in Tournon-sur-Rhône. Kim Lecour van AG Insurance Soudal won de sprint van een kopgroep van 8. Puk Pietersen werd 3e, Rianne Marcus 8e. Marlen Reusser behoudt het geel. Vandaag draagt Lorena Wiebes groen en Puk Pietersen de bolletjestrui. De 7e etappe van de Tour de Femme is vandaag een bergrit naar de Mont Ventoux. De start is om 15:15, de finish rond 16:45.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Er staat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Ook wordt er weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk rijd je daarom 15 minuten in de file. Tot slot, recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. De N256, Zierikzee richting Goes. Daar rijdt het langzaam tussen Colijnsplaat en afrit Wolfhartsdijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken.

0: Kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
1: Nu alle kaartjes 21,50, alleen op apenhulp.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Grand Prix.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is Danny hier. Koffie en classics en sport, dus daar hoort ook wielrennen bij. Ja, ik zat even te denken, stel dat je vakantie krijgt, je gaat richting Nice komend weekend, dan rijden de dames van de Tour de France in Nice en in omstreken daar. Dus daar zou je nog een etappe mee kunnen pakken. Vandaag hebben ze in ieder geval een hele zware rit op het programma staan. Het is de 7e etappe van de 9 die ze moeten doen. Uiteindelijk hebben ze dan 1175 kilometer afgelegd en 144 kilometer daarvan is wat ze vandaag voor de kiezen krijgen van La Voulte-sur-Rhône naar de Mont Ventoux. Een bergrit over 144 kilometer. Dus daar wordt weer stevig gestreden vandaag. Dat weet ik zeker in Frankrijk. Hier zo direct meer sport voor je. Want sport in het kort komt eraan. Na Snow Patrol op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaat goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

klassieker van Lips Incorporated in Coffee en Classics. Ja, Grand Prix Radio, jouw sportradio met natuurlijk ook de podcast Autosport aan tafel. Woensdag was er een nieuwe aflevering voor je. En twee keer in de week hebben we dan natuurlijk de podcast Formule 1 aan tafel. Op maandag en op vrijdag. En deze vrijdag staat hij alweer online voor je sinds vanochtend vroeg. Formule 1 aan tafel, er wordt natuurlijk alvast vooruitgekeken naar de grote prijs van Zandvoort. De grote prijs van Nederland. De Final Lap, zoals dat zo mooi heet. Als je de podcast wil beluisteren, hij staat natuurlijk in de podcastkanalen. Je kan hem beluisteren via onze eigen app. En Formule 1 aan tafel, de podcast, vind je ook op grandprixradio.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489 bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Koetsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, pof jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
11: Streekt. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts €0,95.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hens van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Onder andere op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor werkzaamheden. En daarom loop je 10 minuten vertraging op. De A12, Utrecht-Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. En daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 15 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want aan de grens wordt gecontroleerd door de Duitse politie. En daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kundenberg om dezelfde reden 10 minuten extra. Tot slot, recreatieverkeer in Zeeland zorgt voor files. En dat merk je onder andere op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen Collijnsplaat en Goes is je vertraging 10 minuten.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Danny Elbersen. Dit weekend Eredivisie Voetbal.

Yo, met meer over voetbal, want eindelijk, het gaat weer beginnen. De eerste speelronde is er namelijk dit weekend voor de Eredivisie. Vanavond één wedstrijd, hè, Cambuur tegen Excelsior om 8:00 vanavond. Morgen dan zijn er een viertal wedstrijden. NEC speelt tegen Telstar om 16:30. 19:45 moet Go Ahead Eagles het opnemen tegen Willem II. PSV krijgt morgenavond om 20:00 Fortuna Sittard op visite. En tot slot ook morgenavond. AZ speelt tegen ADO Den Haag. Maar die spelen dan om 21:00 in de avond. En Feyenoord, Ajax en Utrecht die spelen allemaal op zondag om 12:15 en 14:30. Dat dus wat betreft de Eredivisie. Hier zo direct sport in het kort. Want we praten hierbij over je favoriete sporten op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV versterkt zich met Filip Kostic. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostic een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostic vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostic geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18... hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. Het afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwe doet het ook niet meer. Duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Brandweer die oefent zonder water. Lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden.
3: Grand Prix Radio.
5: Tour Update. Kim LeCour heeft de 6e etappe van de Tour de France FAM gewonnen. In Tournon-sur-Rhône was ze de snelste van een kopgroep van 8. Puk Pietersen werd 3e, Rianne Marcus 8e. Marlen Reusser behoudt het geel.
6: Lorena Wiebes draagt de groene trui en Puk Pietersen draagt de bolletjes trui. Vandaag voert de 7e etappe van de Tour de FAM naar de Mont Ventoux. De start is om 1:15. Het is een rit met bergen. Rond 4:45 is de finish.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 125 kilometer file op de Nederlandse wegen, vooral door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En dat merkt het verkeer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, want tussen Naar de Vesting en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. Daarom doe je er 10 minuten langer over. De A12 Utrecht richting Arnhem, er staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daarom is die afgesloten en je vertraging 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht, daar is het druk tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. 10 minuten oponthoud. En dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Op verschillende wegen, maar vooral op de N256 Zierikzee richting Goes. 10 minuten extra tussen afrit Kortgene en afrit Wolfhardsdijk.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM dan. Nu al zin in morgen.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen

0: echt alles voor jouw project.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
12: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, oh, nee.
14: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
3: Goedemiddag, het is je vrijdagmiddag 12 uur geweest en bij Real Madrid is het contract van de Braziliaanse aanvaller Vinicius Junior verlengd. Je hoort zo alle details.

Country Radio met Kane en Something to Say op je vrijdagmiddag. Ik zei het net al, in het voetbal heeft Vinicius Junior zijn contract bij Real Madrid verlengd. De Braziliaanse aanvaller laat via zijn social media weten heel blij te zijn dat hij blijft in de Spaanse hoofdstad. En hij voelt zich in die hoofdstad ook volledig op zijn plek. Hij geeft aan dat de 8 jaar die hij inmiddels al bij Real Madrid is voor zijn gevoel te kort is. En dat hij blij is dat hij mag blijven. De precieze duur trouwens van die nieuwe verbintenis is niet officieel bekendgemaakt. Maar de intentie voor een langere samenwerking is duidelijk. Zometeen veel meer op je vrijdagmiddag tijdens de lunch aan sport. Want Gert-Jan van der Kooi is op de sportredactie. Je hoort hem zometeen hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Radio, jouw sportradio met Raymond en Supergirl. En Mohamed Salah, de Egyptische voetballer, is gisteren officieel geïntroduceerd bij zijn nieuwe club. Ja, dat is in Turkije bij het Trabzonspor. Hij werd al op het vliegveld eergisteren zeer uitbundig onthaald. Gisteren werd hij gepresenteerd in het Parapa Park met duizenden supporters erbij. De presentatie ging gepaard met vuurwerk, een speciale videoboodschap van zijn zus. En de club spreekt van operatie Salah om de transfer te realiseren. De aanvaller gaf zelf aan nog nooit zoiets te hebben meegemaakt. Was onder de indruk van de ontvangst die in Turkije hem ten deel viel. En is behoorlijk onder de indruk van alles wat daar gebeurt. Voetbaltechnisch moet er nog wel wat gebeuren, zegt hij. En dat is de uitdaging die er nu voor hem ligt in Turkije. Het is vandaag op een enkele bui na in het noorden droog. 21 graden op de Wadden, 26 in het zuiden. Morgen een zonnige en droge dag met temperaturen die kunnen oplopen tot bijna 30 graden. Het is je vrijdagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staan vrij veel files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En ook aan de Belgische grens is het druk. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom Zuid is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is er dicht en de vertraging een kwartier. Naar verwachting gaat de rijstrook weer open om 3 uur vanmiddag. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 25 minuten in de file. De A22 richting Velzen, daar is meer verkeer onderweg tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk door de werkzaamheden op de A9. Hier heb je 10 minuten vertraging. Tot slot de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 doe je er 10 minuten langer over.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Alexander Stevens.
18: Goedemiddag, zometeen voetbal, wielrennen en Formule 1.

Goedemiddag, smakelijk eten in je vrijdagmiddag, lunch. En vandaag staat er een historische etappe op het programma bij de Tour de France Femme. Voor het eerst in de geschiedenis finisht namelijk het peloton van de dames op de legendarische Mont Ventoux. Het is de koninginnenrit vandaag over de kale berg die in de Provence wordt gezien als de zwaarste beproeving van deze editie. De Nederlandse Demi Vollering geldt als een van de grote favorieten vandaag. Maar ook Puk Pieters heeft aangegeven uit te kijken naar een bijzondere tocht vandaag. Maar ze kijkt ook terug naar een bijzondere herinnering aan deze iconische klim. En ze kijkt uit of ze wellicht vandaag voor een stunt kan zorgen. Dus wel Demi als Puk moeten aan de bak. We gaan straks even over de start beginnen en alle details van de tocht van vandaag. Oftewel de koers. Zometeen Sport in het Kort. Dat allereerst met Gert-Jan van der Kooij op de sportredactie. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio Harvest for the World van de Christians richting 1 uur op je vrijdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. En voetbaltrainer John van het Schip heeft een nieuwe uitdaging. Hij gaat, ja, aan de bak in Kazachstan. Is aangesteld als de nieuwe bondscoach van Kazachstan. Dat heeft de voetbalbond daar vanmorgen officieel bekendgemaakt. John van het Schip volgt hiermee een lange lijn van Nederlandse trainers op die in het buitenland aan de slag gaan en zelfs eindverantwoordelijk zijn voor een nationale ploeg. Over de duur van het contract, de samenstelling van zijn technische staf, et cetera, zijn nog geen details naar buiten gebracht door de bond, maar die komen er vast en zeker nog aan. John van het Schip dus, bondscoach van Kazachstan. Zometeen hier meer sport aan de andere kant van 1 uur. Ga niet weg, dan mis je niks.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan... VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten...

0: te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België en hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog een opvolger voor Ronald Koeman. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour update. De 7e etappe van de Tour de Femme is vandaag een bergrit. De finish ligt op de Mont Ventoux.
1: Grand Prix Radio verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan vrij veel files, 200 kilometer, door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En er is bijvoorbeeld veel vakantieverkeer onderweg op de A4, net onder Berg op Zoom. In de richting van Antwerpen sta je daarom vast tussen Afrit Tolle en Berg op Zoom Zuid. 6 kilometer met 30 minuten vertraging. En de andere kant op, ook ter hoogte van Bergen op Zoom, daar sta je 30 minuten in de file. Ook dit komt door vakantieverkeer. De A12 Utrecht richting Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur vanmiddag en je vertraging is op dit moment 15 minuten. Er wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A12 bijvoorbeeld, Arnhem richting Duitsland. Vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten vertraging. Tot slot de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord doe je er 25 minuten langer over.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, plus.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.

0: Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Grand Prix Radio.
7: Alexander Stevens.
8: Goedemiddag, gisteren in de Red Bull Arena in Salzburg ging het helemaal fout. Extreem weer zorgde ervoor dat een Europa League kwalificatieduel de mist inging. Zo direct praat ik je erover bij.

Grand Prix Radio, Alex Warren. Nieuwe single heet Fever Dream bij jouw sportradio. Het is je vrijdagmiddag lunch. Op een enkele bui in het noorden naast het droog. 21 graden op de Wadden, 26 in het zuiden. Morgen opnieuw een lekkere zonnige dag. Dan temperaturen die richting de 29 graden gaan. Gisteren heeft de extreme regenval in het Europa League kwalificatieduel tussen Red Bull Salzburg en Pavos FC ernstige problemen veroorzaakt. De wedstrijd die werd in Oostenrijk en Salzburg gespeeld, lag lange tijd stil vanwege een veld wat geheel onbespeelbaar was. Uiteindelijk zat er tussen het eerste fluitsignaal en het laatste 4 uur. Zo lang duurde die wedstrijd. Met alle onderbrekingen. De onderbreking, maar ook de wateroverlast in de Red Bull Arena zorgde echt voor hele bijzondere, maar vooral komische beelden van spelers, maar ook voetbalstaf die probeerden het veld weer speelklaar te krijgen met allerlei hulpmiddelen. Die beelden zijn te zien op social media en daar kan een Benny Hill muziekje onder. Weet je niet wat Benny Hill is? Moet je dat maar even opzoeken. Ja. Zo meteen hier Sport in het Kort op je vrijdagmiddag bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Williams-teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn jouw sportradio richting 2:30. Doelman Mark Ter Stegen zal vermoedelijk niet zijn debuut maken voor Ajax in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Coach Michel hield de Duitse aanwinst gisteravond in de Conference League voorronde tegen Shelburne al op de bank. En volgens de coach moet de keeper, die wel trouwens volledig fit is, nog meer trainen met de groep om gewend te raken aan de speelwijze. Mark Ter Stegen gaf zelf aan eerder deze week al zich topfit te voelen en klaar te zijn feitelijk voor de start. Zometeen even bijpraten over het weer. Wat gaat er het komende weekend gebeuren? Moet factor 50 mee? Ja, je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, het is rond 2:30. We zijn jouw sportradio met Flo Rida en I Don't Like It, I Love It. Het is vandaag op een enkele bui in het noorden na droog 21 graden op de Wadden, plaatselijk 26 zelfs in het zuiden. Morgen een zonnige en droge dag met temperaturen die weer richting de 30 graden maximaal in het zuiden gaan. Die factor 50 zou ik meenemen. Zo ben je terug met veel meer over voetbal, natuurlijk fietsen, de Tour de France Femme en we hebben het uiteraard over Formule 1.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

0: tour.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 210 kilometer file in het land. Het is dus redelijk druk voor de zomervakantie. Je merkt het onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld sta je 3 kwartier in de file. Op de A1 richting Apeldoorn staat er ook nog file tussen Voorthuizen en Stroe. 6 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A67 is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen, Eindhoven-Venlo, tussen knooppunt Leenderheide en afrit Zomeren. Je doet er ook in beide gevallen 25 minuten langer over. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Want tussen Els en Westervoort is je vertraging 35 minuten.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Alexander Stevens. Voetballer Memphis Depay maakt zijn rentree. Zo meer.

Grand Prix Radio met David Guetta en Sia en Titanium. Het is je vrijdagmiddag lunch. Smakelijk eten. Temperaturen lopen vandaag in het zuiden op richting de 26. Morgen zelfs richting de 30 graden. In het voetbal, de Nederlandse Memphis Depay staat mogelijk voor een rentree op de velden bij Corinthians in Brazilië. Hoewel trouwens officieel hij nog transfervrij is, melden diverse media in Brazilië dat hij wel al een akkoord zou hebben met Corinthians. En dat achter de schermen de club nu hard zou werken om zijn rentree binnen de lijnen zo snel mogelijk te realiseren. Memphis Depay heeft sinds zijn vertrek bij zijn vorige club zonder contract gezeten en hield zijn conditie zelfstandig op peil door te trainen. En nu zou dat dus van pas komen als hij zijn rentree kan maken bij Corinthians. Goed nieuws. Langzaamaan richting sport in het kort. Gert-Jan van der Kooi loopt rond op de sportredactie. Gaat je zometeen bijpraten. Er is het komend weekend veel te doen. Ook de Tour de France Femme gaan we zo direct even over bijpraten. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Yo, met Soul to Soul richting 2 uur op je vrijdagmiddag. En wielrenster Anna van der Breggen is vandaag niet meer van start gegaan in de etappe van de Tour de France Femme. De kopvrouw van haar team stapte af gisteren na uiteindelijk een hele moeizame week. Ze voelde zich eigenlijk al niet optimaal. Vanaf de start eigenlijk al van deze Tour de France Femme. En ze hoopte eigenlijk dat het steeds iets beter zou gaan, maar dat gebeurde niet. Gisteren verloor Anna veel tijd, zakte in het algemeen klassement naar de 28e plek. 17 minuten afstand op de gele trui. De ploeg van haar wil geen onnodig risico nemen en heeft gezegd: Anna, blijf jij in ieder geval vanaf nu maar gewoon lekker in de bus. Anna van der Breggen dus uit de Tour de France Femme. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met Demi Vollering of met Puk Pietersen? Nou, die moeten vandaag wel aan de bak. De Mont Ventoux staat op het programma. Zo direct hoor je er nog veel meer over. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio op je vrijdagmiddag met een enkele bui in het noorden. Voor de rest droog in het land en temperatuur in het zuiden maximaal 26 graden. Felicitaties richting FC Twente. Gisteren een klinkende overwinning in de Conference League. 6-0. Ja, dat is de grootste Europese overwinning die ze ooit daar in Enschede hebben meegemaakt sinds 2012. Doen ze goed, ja. Volgens trouwens John van den Brom, de trainer, geeft dit resultaat uiteraard veel moed voor de rest van het seizoen en voor de returnwedstrijd in Slowakije volgende week. Zometeen hier meer over voetbal en sport in het algemeen bij Rob Spijker. Blijf lekker hier.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een TBS-kliniek. Volgens de rechtbank was het een misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije. En migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke

0: Eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog. En vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update.
3: Om 1:15 vanmiddag is de 7e etappe van de Tour de Femme gestart. De bergrit eindigt op de Mol Ventoux rond 4:15.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem en Nijmegen. Maar wat we ook merken, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Stroe, 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. Er is veel vakantieverkeer onderweg in West-Brabant en dat wordt gemerkt op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hogerheide, 8 kilometer met meer dan 30 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur en op dit moment is je vertraging 20 minuten. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort, 11 kilometer met 25 minuten extra. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Want tussen Elde en Westervoort was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 3 kwartier vertraging.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Quantum.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Grand Prix Radio.
8: Rob Spijker.
9: Vanavond gaat het uiteindelijk gebeuren. De officiële, echte, keiharde start van de Eredivisie. Nou, we gaan meteen even kijken naar de eerste wedstrijd die gespeeld wordt. Want er moeten meteen punten gepakt worden. Ja, echt waar.

Country Radio, jouw sportradio REM en Losing My Religion. We hebben de Johan Cruijffschaal al gehad. Dat is de start van het seizoen. Maar de start van de echte Eredivisie is vanavond natuurlijk. En dat is meteen een 6-puntenwedstrijd, kunnen we bijna stellen. Want dit zijn de teams die vorig jaar onderaan eindigden, maar het nog net gered hebben of gepromoveerd zijn. En FC Cambuur speelt tegen Excelsior. De promovendus ontvangt dus de club die ook bijna gedegradeerd was. Dus we moeten er vandaag meteen klappen vallen. Hè? Meteen punten moeten er worden gepakt. Die wedstrijd is vanavond om 8 uur. Verder het hele weekend lekkere potjes. Onder andere zondag, die is misschien wel leuk. Sparta-Rotterdam tegen Feyenoord om 12:15. Ook alles over de Eredivisie. Hoor je hier bij jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. Al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Crappy Radio met Bruno Mars en I Just Might. Het is de vrijdag van de Mont Ventoux, waar de vrouwen overheen gaan fietsen, waar ze op finishen eigenlijk. Daar hoor je straks wel wat meer over bij ons in de Tour de France Fam Updates. En het is hartstikke lekker weer, dus het is ook weer prettig nazomeren. Nee, zomeren in Nederland. Als je hier op vakantie bent, dan heb je het helemaal goed gekozen. Dit is Bruce Hornsby op Crappy Radio.

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
9: Hands van Voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en koetsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek gebeurde eerder een ongeluk tussen Elden en knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15... 4 kilometer file met een half uur vertraging.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Rob Spijker. Wil je wat meer weten over de Formule 1? Ik heb zo een tip. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaats goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Free Radio heb je aanstaan, jouw sportradio. En er is een hele belangrijke etappe vandaag in de Tour de France. Dat is de Tour de France Femme. Dat weet je, Tour de France Femme. Daar wordt gefietst richting de Mont Ventoux. En die gaan ze beklimmen. En daar is dan ook meteen de finish. In het volgende uur hoor je daar wat meer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De coke werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. En er heeft nu ook een minister gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman en Peter Faber, Rianna Letschert van Cultuur. Ze zegt dat Kaagman niet alleen een poppycoon was, maar zich ook inspande voor andere artiesten. En Faber had ook een geweldige carrière met rollen in Max Havelaar en Schatjes, zegt ze. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat.
1: Grand Prix Radio.
4: Tour update. Om 12:45 vanmiddag is de 7e etappe van de Tour de Femme gestart. De bergrit eindigt vandaag op de Mont Ventoux rond 4:15.
1: Grand Prix Radio verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het is druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste vertraging heb je nu op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Grijsoord, 18 kilometer file met een half uur extra reistijd.

0: Goed, 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo. In

0: doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AHA Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Grand Prix Radio.
10: Rob Spijker.
11: We gaan zo meteen eens even vooruitblikken naar Birmingham. Daar vindt vanaf 10 augustus het atletiek EK plaats. En vanavond natuurlijk de officiële start van de Eredivisie met één wedstrijd. En daar gaan we even op vooruitblikken.

Crampy Radio, jouw sportradio vlak voor het weekend. En we komen al steeds dichter bij 10 augustus in de buurt. Ja, dat is toch een belangrijke datum voor iedereen die een beetje wil kijken naar het EK atletiek. Want dat vindt dan plaats in Birmingham. En Femke Broeders-Bol, die al een paar keer goed heeft geoefend op de 800 meter, die maakt haar EK-debuut op die 800 meter. Verder doen er voor Nederland 28 vrouwen en 32 mannen mee. En er zitten veel kanshebbers tussen. Dus dat zou wel eens een heel mooie editie kunnen worden van het EK. Wat inderdaad plaatsvindt van de 10e tot een weekie, de 16e. En er zitten ook wat belangrijke mensen tussen. Namelijk onder andere zit daar tussen Bonifatius. Die gaat de laatste EK tegemoet. Zou mooi zijn als hij daar nog even een prijs gaat pakken. Het EK atletiek vindt dus plaats van 10 augustus tot en met 16 augustus. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostic. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostic een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostic vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostic geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rugnummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Crampy Radio, jouw sportradio, Black Eyed Peas hoorde je. Het is vandaag ook weer een heerlijke, aangename dag in Nederland om op vakantie te zijn. Het is een beetje rond een graden 4, 25. Morgen en dit weekend zal dat niet heel erg veel veranderen. Richting 4:30 is de Crampy Radio, jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
18: Omdat onze band onbreekbaar is.
19: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Kost je maar 3 minuten.
22: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: lekker!
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
23: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vrij druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo is er oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. Verder de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijzoord duurt er een half uur langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Rob Spijker. Vanavond de eerste eredivisiewedstrijd van dit seizoen. Zo even vooruitblikken.

Vanavond is de start van de Eredivisie met de wedstrijd tussen Cambuur en Excelsior. Dat zijn meteen twee teams die de punten al meteen moeten pakken. Want dat zijn de kanshebbers om onderaan te eindigen. We houden je op de hoogte natuurlijk. Hè. De start van de Eredivisie hoor je ook hier bij Ground.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen en dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio.

Grumpy Video, jouw sportradio, Faithless en Insomnia. Vannacht ook slecht geslapen. Vandaag bij de Tour de France van de Mont Ventoux. En als we daar meer over weten, dan hoor je dat bij ons terug in de Tour de France.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De politiek maakt zich steeds meer zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. Het CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. De Duitse webwinkels Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Het lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf, en de gestolen privégegevens zouden verkocht worden op het darkweb. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Opvallend, omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder meer zien waar iemand woont. Heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige

0: Opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update.
3: Vandaag om 1:15 is de 7e etappe van de Tour de Femme gestart. De bergrit eindigt op Le Mont Ventoux rond 4:15.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijshoort doe je er een half uur langer over.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer.

0: duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Grand Prix Radio. Gert-Jan van Acquoy.
2: Ja, Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België, maar is hij ook gevraagd door de KNVB voor het Nederlands elftal? Daar zometeen meer over.

jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Het is vrijdagmiddag. Het is 4 uur geweest. Trainer Mark van Bommel die is blij met zijn aanstelling als bondscoach van België. Tijdens zijn presentatie bij de Rode Duivels vandaag gaf hij aan vereerd te zijn. De oefenmeester die bevestigde dat hij geen contact heeft gehad met de KNVB. Over de vacature natuurlijk bij het Nederlands elftal. Wij zoeken ook nog steeds een bondscoach. Van Bommel die volgt bij de Belgen de vertrokken bondscoach op en richt zich nu volledig op zijn nieuwe uitdaging met de nationale ploeg van België. Ja, het eerste wat hij gelijk gaat doen is een gesprek inplannen met doelman Courtois. Want dat is de doelman van Real Madrid. Die gaf aan na de uitschakeling van België om het even een sabbatical te overwegen bij de nationale ploeg. Ja, daar heeft Van Bommel natuurlijk niet zo heel veel zin in. Er staat een vlucht inmiddels ingepland richting Madrid. En om even met Courtois te overleggen wat hij nou precies wil, wat zijn persoonlijke wensen zijn, om hem toch nog een beetje te overtuigen om te blijven. Ja, zeker in de aanloop naar het EK van 2028. Daar kunnen ze hem goed gebruiken volgens mij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Jouw sportradio Grand Prix Radio met Heart and Alone. Het is vrijdagmiddag richting dat heerlijke weekend. Ja, die gaan we over een klein uurtje maar eens even inluiden. Met de minimix van Ben Liebrand zometeen dus. Ja, en er is behoorlijk wat gedoe nog rondom Gianni Infantino. De FIFA-voorzitter die, ja, die heeft wat dingetjes gedaan waar men niet zo blij mee is. Maar toch is niet iedereen voor zijn vertrek hoor. Want de bonden van Argentinië en Mexico die hebben juist een steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser ligt onder vuur, maar kan rekenen op support van de AFA en de FMF. Daar tegenover staat de Noorse voetbalbond, de NFF, die juist weer lijnrecht tegenover de voorzitter staat en om zijn vertrek roept. De discussie over het aanblijven van Infantino is ontstaan. Na zijn inmiddels ingetrokken plan om commerciële WK-rechten te verkopen aan investeerders, wat tot veel onrust leidde binnen de voetbalwereld. Ja, Nederland en de UEFA zijn er in ieder geval flink tegen. En ook tegen Infantino inmiddels. Dit is jouw sportradio.

0: je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB-ver bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Meneer?
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
11: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Ghana is een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Dat meldt het AD. Hij stond net een enorme partij drugs in te laden. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Het CDA wil een verbod op gluurbrillen waarmee je bijvoorbeeld stiekem vrouwen kunt filmen. Dat meldt RTL. Andere partijen willen eerst weten wat de privacywaakhond hiervan vindt. En er zijn steeds meer slachtoffers van het datalek bij een bedrijf dat pakketjes verstuurt. We wisten het al van bol.com, maar nu worden ook Zalando en Ajax genoemd. Ajax zoekt nog uit of er iets gelekt is.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt onder andere oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten oponthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kunderberg er 10 minuten langer over.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Gert-Jan van Acquoy.
17: Wederom een Nederlandse bondscoach, maar weer niet voor Nederland.
16: Grand Prix Radio. Come on, yeah.

Jouw sportradio, Grand Prix Radio met Ronan Keating en Loving Each Day. Ja, veel Nederlanders die zijn actief als bondscoach overal op de wereld. Maar in Nederland zoeken we er nog altijd een. John van het Schip, trainer, die heeft een nieuwe baan gevonden. Wordt bondscoach, wederom niet voor Nederland, maar voor Kazachstan. Ja, voor de 62-jarige Nederlander is het zijn derde avontuur als eindverantwoordelijke bij een nationale ploeg. Eerder periodes bij Griekenland en Armenië. Van het Schip zat zonder werkgever sinds zijn vertrek bij de Armeense Bond medio 2025. Zijn eerste wedstrijden met Kazachstan staan gepland voor september, wanneer de ploeg in divisie C van de Nations League zal uitkomen tegen Slowakije, Faroe en Moldavië. Dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams-teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

jouw sportradio Grand Prix Radio. Het gaat vandaag gebeuren. Ja, we moeten er altijd lang op wachten. Het is vandaag ten einde. De zomerstop van de Eredivisie vanavond is de aftrap om 8 uur. Cambuur tegen Excelsior. De zomerstop van de Formule 1, die is nog altijd bezig. Moeten we nog heel veel op wachten. 23 augustus is de volgende Grand Prix. Gelijk ook de Dutch Grand Prix, de Final Lap. En vooruitblikken doen we al een beetje in onze podcast Formule 1 aan tafel. Die is vandaag weer online gekomen op GrandPrixRadio.nl en je favoriete podcast-app. Vandaag aan tafel bij Twan van Peperstraten, Bijtske Visser, coureur NASCAR Series, Rob van Zomeren, DJ hier bij Grand Prix Radio, en de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Ja, je hoort het dus allemaal in een nieuwe aflevering. Formule 1 aan tafel staat nu online. En over een half uurtje is het zover. Trappen we het weekend af met de minimix van Ben Liemrand. Allemaal bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte hakt er flink in. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij coke in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet dat nog niet zeker, dat wordt nu uitgezocht. En eerder waarschuwden De Bijenkorf en Bol al voor het lek. Op het darkweb zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. De politie heeft beelden vrijgegeven van verdachten van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd op een carpoolplaats meegenomen. En later die avond werd haar huis overvallen, waarbij de bewoners werden vastgebonden. De verdachten gingen er vandoor met grote felblauwe vuilniszakken. Daar zat de buit in. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
1: Grand Prix Radio.
3: Tour update. Om 12:45 vanmiddag is de 7e etappe van de Tour de Femme gestart. De bergrit eindigt op de Mont Ventoux rond 16:45.
1: Grand Prix Radio verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je 10 minuten oponthoud. En op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijsoord een kwartier extra reistijd.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Hoe maak je snel vrienden?
6: 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers.

0: rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Grand Prix Radio.
4: Gert-Jan van Acquoy.
5: Anna van der Breggen is uit de Tour de France FAM gestapt. Daar zometeen meer over. En de minimix van Ben Liebrand komt eraan zometeen.

Sportradio, Grand Prix Radio met Please and Don't Stand So Close to Me. Het is vrijdagmiddag, het is 5 uur, lekker, bijna weekend. Zometeen hier de mini-mix met, van Ben Liebrand. Daar gaan we echt eens even het weekend mee aftrappen. Wielrenster Anna van der Breggen die is niet meer van start gegaan in de Tour de France Femme. De 36-jarige kopvrouw van SD Works Pro Time heeft de ronde verlaten voor aanvang van de 7e etappe. Volgens haar ploeg kiest ze voor rust na een moeilijke koersweek waarin resultaten achterbleven. Van der Breggen stond op de 28e plaats in het algemeen klassement op ruim 17 minuten van de leidster Marlon Roeser. De verbetering waar ze op had gehoopt, die bleef uit. Ja, daar kan je maar beter mee stoppen en lekker even voor jezelf gaan kiezen. Dit is jouw Sportradio, Grand Prix Radio met Alex Warren en Fever.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste treden van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
0: Sportradio.

0: jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Vrijdagmiddag. Het is bijna 17:30 om het weekend in te luiden. De minimix van Ben Liebrand. Het is wel een speciale minimix met een zware lading. Toch, Ben?
1: Deze week bereikt ons het droevige nieuws dat Tony Scott is overleden. Zelf ben ik al sinds zijn allereerste productie zoals The Chief gigantische fan van hem. En super trots dat ik hem ook op het album Styles met de track Move to the Big Band mocht hebben. Move to the Big Band, overigens, gearrangeerd door Gerbrand Westveen. En zometeen zal je duidelijk zijn waarom ik dit vermeld. Want in 2015 is Gerbrand Westveen overleden. Tijdens de crematie zat ik daar in de zaal en hoorde ik de familie van Gerbrand zeggen van we gaan een avond voor Gerbrand organiseren. En ik dacht bij mezelf op dat moment, het is zo jammer dat Gerbrand daar niet meer bij kan zijn. Ik ben na afloop naar buiten gelopen, ben in de auto gaan zitten en ik heb Ton Derks opgebeld. En hij is een specialist in het organiseren van events. En ik heb hem gezegd van ik weet dat Tony ontzettend graag nog een keer in Paradiso op zou willen treden. Hij weet dat de MS hem dat steeds moeilijker zal gaan maken en zolang het nog kan, zou hij zo graag daar nog een mooie afscheidsavond maken. En zo is die afscheidsavond ontstaan in Paradiso. Naar aanleiding dus van het overlijden van Gerbrand Westveen. En dat komt dus allemaal bij elkaar in Move to the Big Band. Morgenavond een speciale editie van In The Mix, gewijd aan Tony Scott. En we zijn ook aan het kijken of er mogelijkheden zijn voor een tributeavond. Dus houd mijn Facebookpagina goed in de gaten, want als er nieuws komt, dan zal het daar heel vlot op verschijnen. Nu dus, Move to the Big Band, Tony Scott.

0: Ja, dat was hem hoor. De minimix van Ben Liebrand. Dan weet je dat het weekend eraan gaat komen. En morgen nog veel meer van Ben Liebrand vanaf 5 uur hier bij Grand Prix Radio.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Zuid-Holland moeten twee plekken versterkt worden die verzwakt zijn door de aanhoudende droogte. Het gaat om een kade bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Ze staan niet op doorbreken. Er rijden nog steeds vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug en daarom gaat Rijkswaterstaat nu ook waarschuwingsborden plaatsen bij de grens. De brug is gesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. En in België is een Nederlander opgepakt die een tijdje geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Hij werd gevonden op een camping. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak duurt er 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Gijzer 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier extra reistijd.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Gert-Jan van Acquoy.
23: Fortuna Sittard heeft een nieuwe doelman. Wie dat is, hoor je zo meteen.

Jouw sportradio, dit is Grand Prix Radio en Bruno Mars. And I just might. Hey, Fortuna Sittard heeft nog even goede zaken gedaan zo vlak voor het weekend. Daar hebben ze namelijk het team versterkt met een nieuwe doelman. 22-jarige Duitser Kaelen Reitmaier sluit transfervrij aan bij de Limburgse club. De keeper die was de afgelopen twee weken al op proef. En heeft in de periode de technische staf weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Ja, Reitmaier, die in het verleden in de jeugd van Sparta speelde, zal de concurrentie aangaan voor een plek onder de lat bij de start van het nieuwe Eredivisie seizoen. Kortom, hebben goede zaken gedaan daar. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio met Phil Collins en In the Air Tonight.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen, al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Jouw sportradio, dit is Grand Prix Radio, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Het is vrijdagmiddag. Hey, even over voetbal, als je tijdens een wedstrijd een kaart hebt gekregen, gele of een rode kaart. Ja, dan is het toch wel vaak gewoon accepteren en doorgaan met je leven. Want ja, het wordt vaak niet meer ongedaan gemaakt. Hè? Als je een schorsing hebt, gewoon lekker uitzitten, niks meer aan te doen. Ja, dat gaat toch soms een beetje anders, want bij PSV daar hebben ze een beroepszaak gedaan bij de tuchtcommissie van de KNVB. En daar is de schorsing ingekort van PSV-middenvelder Joey Veerman. En die is teruggebracht naar 2 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk. Veerman die kreeg de rode kaart in het duel met AZ. Door de vermindering van de schorsing mist de international nu alleen de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Dat is de thuiswedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. We hebben goede zaken gedaan. Dit is jouw sportradio, Grand Prix Radio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar het gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. In Walibi Holland in Biddinghuizen is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je je handen juist binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer open. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
4: Om 1:15 vanmiddag is de 7e etappe van de Tour de Femme gestart. De bergrit eindigt op de Mont Ventoux rond 4:15.
2: Grand Prix Radio verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Nieuw, de Melanzane Pizza. Van

0: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus heeft nu ook Hulu. En

0: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
8: Grand Prix Radio. Gert-Jan van Acquoy.
9: Och, lekker zeg. Het is vrijdagavond, het is 6 uur. Het weekend is bij deze officieel begonnen. Met vanavond ook

vanavond gaat het gebeuren. Over een kleine 2 uur, om 8 uur vanavond, de aftrap van het nieuwe Eredivisie seizoen. De 70ste editie. Dit jaar ook een speciale jubileumschaal. Het is niet zomaar eentje, maar echt met gouden dingen erop en zo. Het ziet er fantastisch uit. Google hem even als je hem nog niet gezien hebt. Die gaat vanavond dus van start, de Eredivisie. In Leeuwarden hopen de gepromoveerde Friese van Cambuur voor eigen publiek direct goed van start te gaan tegen

studentenclub uit Kralingen. Dus vanavond om 8 uur Cambuur tegen Excelsior. Dit is jouw sportradio, Grand Prix Radio. We're going to dance.

Jouw sportradio, Grand Prix Radio, Delight and Groove is in the heart. Het is weekend, lekker. Ja, voor mij is het weekend altijd het moment om even wat klusjes te doen. Hè? Bijvoorbeeld even het gras te gaan maaien of die overkapping die nog even een likkie verf kan gebruiken. Ja, zo'n weekend is daar perfect voor. En als ik dan aan het klussen ben, dan kan ik er even oortjes in, ga ik even lekker een podcastje luisteren. Mocht jij dat ook fijn vinden, ik heb even een tipje voor je. Er staat inmiddels weer een nieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online. De grootste Formule 1 podcast van Nederland. Blikken we even vooruit op de Grote Prijs van Nederland. Die eind deze maand eraan gaat komen als de zomerstop weer voorbij is. Aan tafel bij Twan van Peperstraten, Bijske Visser, coureur NASCAR Series, Rob van Zomeren, DJ hier bij Grand Prix Radio, en de voormalig teambaas van Jos Verstappen, niemand minder dan Frans Verschuur, die allemaal zeer veel kunnen vertellen over de autosport. Hij staat dus inmiddels online, grandprixradio.nl en je favoriete podcast-app. Een nieuwe aflevering Formule 1 aan tafel. Adam Lammers, What Do You Want From Me? Nu bij Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaats goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Jouw sportradio, Grand Prix Radio, met Toto en Afrika. Het is vrijdagavond. Het is de KNVB nog altijd niet gelukt om een bondscoach te vinden voor het Nederlands elftal. Terwijl Van Bommel inmiddels is gepresenteerd als de bondscoach van België. En trainer John van het Schip, die heeft ook een nieuwe baan gevonden. De 62-jarige Amsterdammer is aangesteld als de nieuwe bondscoach van Kazachstan. Het is voor Van het Schip zijn derde avontuur als eindverantwoordelijke bij een nationale ploeg. Na eerdere periodes bij Griekenland en Armenië. De voormalige interim coach van Ajax begint in september met zijn nieuwe ploeg aan de Nations League. En daarin zijn Slowakije de Faroe en Moldavië de tegenstander in Divisie C. Dit is jouw sportradio, dit is

0: doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me
17: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,29.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
20: De Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er is ophef over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De Tweede Kamer wil opheldering over de kwestie. Bij Leiden en Gouda zijn een kade en dijk in zo'n slechte staat dat ze aangepakt moeten worden. Door de droogte zitten er scheurtjes in, maar ze staan niet op doorbreken. En een leeuw uit Denemarken die net in een dierentuin in Kerkrade was, is overleden. Waaraan is nog niet duidelijk. De leeuw was speciaal gematcht met de leeuwinnen. En die zoektocht duurde lang en die moet nu helemaal opnieuw.
21: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet zoveel files meer. Nog wel een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doet er een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Gert-Jan van Acquoy. Een dompertje voor PSV voor komend weekend. Daar zo meer over.

Sportradio Grand Prix Radio met Nena en Kim Wilde. Het is vrijdagavond. Komend weekend gaat het beginnen. De Eredivisie. Vanavond al de aftrap. Cambuur tegen Excelsior. En PSV speelt dit weekend tegen Fortuna Sittard. En die is natuurlijk deze zomer ook flink bezig geweest, hè, om versterkingen binnen te halen. Maar daar kunnen ze dit weekend in ieder geval nog geen gebruik van maken. Filip Kostic die beschikt nog niet over een werkvergunning. En de transfer van Kodai Sano, die overkomt van NEC, die moet nog volledig afgerond gaan worden. Dus ja, daar kunnen ze ook nog geen gebruik van maken. Trainer Peter Bos bevestigt op de persconferentie dat het tweetal daarom nog niet inzetbaar is voor de start van het Eredivisie seizoen in Eindhoven. Jouw Sportradio, dit is Grand

Grand Prix Radio met Dua Lipa. Love Again. Ja, het is augustus, het is hoogzomer. We gaan toch even over schaatsen hebben. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar het standbeeld van legende Reinier Paping in Ommen, die is van zijn sokkel gehaald. De gemeente heeft hiertoe besloten nadat het beeld in de nacht van woensdag op donderdag werd beschadigd. Ja, om nieuwe beschadigingen te voorkomen is het kunstwerk overgebracht naar de opslag. Paping, die in 1963 de Elfstedentocht won, woonde destijds in Ommen. Het is nog onduidelijk wanneer het standbeeld weer wordt teruggeplaatst in de Overijsselse gemeente. Ja, ze moeten hem eerst even repareren natuurlijk. Ja, waarom zit je daar nou aan, hè? Het is toch ongelooflijk. Blijf met je vinger ervan af, joh. Niet te geloven. Dit is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV versterkt zich met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18... hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio met David Bowie en China Girl. Dit weekend, ja, het eerste weekend van de Eredivisie. Morgen onder andere NEC tegen Telstar. Go Ahead Eagles tegen Willem II. PSV tegen Fortuna Sittard. AZ tegen ADO Den Haag. Dan zondag Sparta tegen Feyenoord. Groningen tegen Utrecht. PEC Zwolle tegen Ajax en Heerenveen tegen Twente. En vanavond is de aftrap al om 8 uur met Cambuur tegen Excelsior. Dit is jouw Sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 andere vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. En in Chicago, Amerika, zijn tientallen lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden.
3: Grand Prix Radio.
5: Tour update. Op de Mol Ventoux heeft Kasia Niviadoma de 7e etappe gewonnen. Ze reed weg van Demi Vollering en Marlen Reusser en pakt daarmee ook het geel. Vollering kwam binnen op 1 minuut 16, Reusser op 1 minuut 46. Norena Wiebes draagt vandaag groen en Puk Pietersen de bolletjestrui. Morgen voert de 8e etappe van de Tour de Femme naar Nice. De start is om 2:20. Het is een vlakke rit. De finish is rond 6:15.
6: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk, €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2+2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Lon en Axe, 2+2 gratis. Dat is van douchegel...

0: sterrenfluiterrouten.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee, Plus.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen er altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio-omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: Tour update.
3: Op de Mont Ventoux heeft Kasia Niewiadoma de 7e etappe gewonnen. Ze reed weg van Demi Vollering en Marlon Reusser en pakt met die zegen ook het geel. Vollering kwam als 2e binnen. Vandaag draagt Lorena Wiebes groen en Buck Pietersen de bolletjestrui. Morgen is de 8e etappe van de Tour de Femme een vlakke rit naar Nice. De start is om 2:10. De finish wordt rond 5:45 verwacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
19: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
20: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bel B&B. Het kan zomaar, want deze maand maak

0: Aldi.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Williams teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: Paul van Bergen.nl.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemme wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het standbeeld van Elfstedentocht weer naar Reinier-Papingh in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Papingh won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is 2 keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
4: De 7e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kasia Nibiadoma. Op de Mont Ventoux reed ze weg bij Demi Vollering en Marne Royster en kwam ze solo binnen. Vollering finishte op 1 minuut en 16, Royster finishte op 1 minuut en 46. In het klassement na vandaag draagt Nibiadoma geel, Lorena Wiebes groen en Puk Pietersen de bolletjestrui. Morgen voert de 8e etappe van de Tour de Femme naar Nice. De start is om 20 voor 2. Het is een vlakke rit, de finish wordt rond 17:15 verwacht.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen, al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaat goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer, hij raakte lichtgewond en de bezorger is opgepakt. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden.
3: Grand Prix Radio.
0: Tour update.
5: De zevende etappe van de Tour de Femme eindigde op de Mont Ventoux. Kasia Niviadoma won en pakt daarmee ook de gele trui. Demi Vollering kwam als tweede binnen, Marno Reusser als derde. Het verschil was dat Niviadoma Vollering op 1 minuut 16 zette en Reusser op 1 minuut 46. Vandaag dragen Lorena Wiebes groen en Puk Pietersen heeft de bolletjes trui. Morgen voert de achtste etappe van de Tour de Femme naar Nice. De start is om 20 voor 2. Het is een vlakke rit. De finish wordt rond 17:15 verwacht.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel.
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18... hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
0: Sportradio.
2: Sportradio. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
19: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is Daan P-Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Nu moet er een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: Tour Update.
4: De 7e etappe van de Tour de Femme eindigde op de Mont Ventoux. Casia Nivia Doma won en pakt daarmee ook de gele trui. Demi Vollering kwam als 2e binnen, Marno Reusser als 3e. Het verschil was dat Nivia Doma Vollering op 1 minuut 16 zette en Reusser op 1 minuut 46. Vandaag dragen Lorena Wiebes groen en Puk Pietersen heeft de bolletjes trui. Morgen voert de 8e etappe van de Tour de Femme naar Nice. De start is om 20:40. Het is een vlakke rit. De finish wordt rond 17:45 verwacht.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu een proefrit op byd.com.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar €1,29.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Omdat we series willen blijven bingen.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Nee, nee.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL Alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.
4: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZAB verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Even

0: Ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bart Lemmen heeft de 4e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: GMP.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen, al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Sometimes.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder na winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaat goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV versterkt zich met Filip Kostić. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostić een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostić vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostić geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18... hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die een natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. En hij rolt weer, de bal in de Eredivisie. Het gepromoveerde Cambuur kreeg Excelsior op bezoek en ging hard onderuit. Het werd 0-4. Excelsior is dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs. Landskampioen PSV speelt de komende avond bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Overdag zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. Grand Prix.